0: Scherpen. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

when you're here. I will feel you when you're here.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
2: Ik kan daar bijvoorbeeld denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
1: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
3: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
1: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
5: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
1: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
3: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
1: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
3: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
1: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
2: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: live zijn we vanochtend bij Vaas Aqua. Ik heb nog... Ja, zo gaat hier wat beter. Ja. We zijn live op het Werkplein in Vaas, dames en heren. Luisteraars van Brunch, welkom. En ja, we zijn hier op de markt in een grote tent, Linda.
1: Ja, we zitten wat dat betreft heel luxe, hè? Want we zitten in de tent. Dus het is niet zo berenkoud erop als dat we dat in Wapenveld hebben gehad.
2: Ja, maar we zijn erop gekleed nu, hè?
1: En we hebben er nu rekening mee gehouden. Dus het wordt gewoon een mooie uitzending.
0: Ik zie het, jullie zitten in de bond, met de bondkraag aan. Ja. Dus wat dat betreft...
1: Twee paar sokken.
0: Hoef je niet bang te zijn dat je kou gaat vatten vanochtend.
1: Ik denk dat je muziekje op moet zetten, want we kunnen elkaar hier al bijna niet verstaan.
0: Ja. Nee, dat wordt inderdaad even wat lastig als we met kratten en dergelijke gaan sjouwen. Maar...
1: Nog één rekje
0: weg. Ah, laten we eerst maar eens even een muziekje doen, toch?
1: Dat, ja,
0: dan weten we ook gelijk of we dat in ieder geval goed kunnen ontvangen. Tot 12 uur zijn we bij u live vanaf het Marktplein in Vaassen bij Vaas Aqua. Dit is Remco Cox. Goedemorgen.

0: En u hoorde Remco Cox, een kleine señorita. Als het goed is, moet het nu in ieder geval al wel duidelijk te verstaan zijn. Ja, dat krijg je als je op zo'n locatie zit. Dan betekent dat dat je toch zo links en rechts altijd even iets moet afstemmen. Dat gaat hopelijk nu wat beter. Linda.
1: Vast, ja.
0: Ja, daar zitten we dan weer.
1: Nou, gezellig toch?
0: Op de markt, weer 2 jaar geleden.
1: Ja.
0: Vorig jaar hebben we het anders gedaan. Maar we zijn er weer.
1: Nou, gezellig.
0: Dit keer in de tent, niet op het podium.
1: Ik vind dit ook wel mooi.
0: Eigenlijk wel, hè? Ja, want we willen graag straks dicht op het concept van het Fases van Paardenkorf zitten, toch?
1: Ja, want we hebben inderdaad brunch, 2 uurtjes tot 11 uur. En dan gaan we een concertje laten horen, toch?
0: Eens kijken hoe dat klinkt, hè? Buiten Fases.
1: Ja, toch? Precies. Jan, hebben we nog tijd voor Rob zijn verwondering? Want hij heeft hem wel meegenomen.
0: Echt waar?
1: Ja. Nou, ik denk het is een lief verwonderingetje, heb ik begrepen.
0: Ik denk dat het een hele bijzondere is vanochtend. Hij had vanmorgen al... Hij riep hier inderdaad al wat, dus ik ben benieuwd.
2: Ja, Jan, maar hij is heel kort.
0: Vertel.
2: Hij is heel kort. Ja, dus komt er geen intro? Want ik denk dat je namelijk deze verwondering de intro moet gaan aanpassen.
1: Nee, hij krijgt capsones, Jan.
0: Ja, ik merk het. Ik merk het. Maar ik moet je toch even teleurstellen. Nee, die heb ik niet even scherp staan. Dus probeer hem er gewoon even zo.
2: Even zonder? Ja. Nou, oké. Okay. Nee, ja, nee, toch nog even iets van wat minder lief. En wat serieuzer dan even te

0: in China gingen een ziekenhuis bouwen in 10 dagen. En toen dacht ik van, ja, als wij een ziekenhuis bouwen in Nederland, dan doen we er minstens 10 jaar over. Dat is toch even wel wat ik even van mij te binnen schoot en ik even wil noemen. Maar dat is niet mijn verwondering. Mijn verwondering gaat erover dat als je dus nu 's morgens opstaat en het is eerder licht, dat alles weer zo ontzettend groen is. En het is nog niet zo lang terug dat we in de winterperiode, dat er geen blaadje aan de boom zat en dat het somber weer was en dat mensen dan een beetje depressief worden. En nu kom je buiten en dan denk je, hoe is het mogelijk dat dit weer zo, ondanks alles wat er in de wereld gebeurt, de natuur zich daar totaal niets van aantrekt. En dat verwonderde mij en dat ja, geeft ook wel weer troost en maakt het ook wel weer een beetje een blije dag.
1: Nou, zo mooi, toch? Ja, ik vind hem heel mooi. Ik vind hem heel, zo moet het kunnen. Hey, wat gaan we nog meer doen vanochtend, Linda? Of gaan we gewoon kijken hoe het loopt?
2: Want dat is nee, je hebt wel een soort van programma, toch? Want we beginnen sowieso meestal met de voorzitter. En dat gaan we nu ook doen. We gaan straks praten met Wico Ankersmit over Fasaqua. We gaan praten met Wouter van Ree, een van de vrijwilligers van Fasaqua. En er is een heuse coördinator vrijwilligers, Marleen Schoenmaker. En die gaat ook straks even bij ons aanschuiven.

0: We zijn er bijna. Ja, dat betekent nog niet helemaal. Dat is hier ook een beetje eigenlijk op dit moment het geval. Want we zijn eigenlijk op zoek naar de voorzitter van Vaza Aqua, Wico Ankerschmidt. Want daar wilden we eigenlijk graag even mee in gesprek. Maar ik begrijp dat hij op het toilet zit. Oh, nee. Nee, dat is heel wat anders. Geeft niks. De 30ste. Ze hebben een jubileum, Linda, dit jaar. Want het is de 30ste aflevering van Vaza Aqua.
1: Ja, dat is toch wel 30 jaar. En ik heb begrepen, Wico Ankerschmidt is gewoon al die jaren betrokken geweest bij Vaza Aqua, hè? Dat is ook knap.
0: Ja, dat is een van de oprichters. Dus ja, dat je dat zo lang, maar de hele familie Ankerschmidt toen ben je.
1: Ja, maar zo gaat dat meestal, hè? Een van die familieleden bedenkt iets, dit ga ik doen. En voordat je het weet, word je als partner kinderen meegesleurd in zo'n hele organisatie. En, maar dat je dat al zo lang volhoudt, dat vind ik dan ook wel weer mooi.
0: Ja, jij weet daar alles van, want jij bent actief betrokken bij het Amsterfeest. Dus en daar gaat ook inderdaad dan de hele familie al heel snel mee natuurlijk. Hè? Oh, we horen dat Wico onderweg is. Dus nou, dan proberen we het nog even vol te houden. Hé, hey, we staan hier op de markt. Twee podia. Eén hele grote rechts van ons. Die stond vorig jaar aan de andere kant. De oostkant, hè? Zo zie ik het goed. Die staat nu ja, aan de kant, laten we maar zeggen, waar de Wibra staat. Daar staat nu het grote podium. En daar gaat vanmiddag en vanavond natuurlijk van alles op gebeuren. En aan de andere kant staat het wat kleinere podium. Wij zitten dit keer midden in de tent. En dat heeft ook een reden.
1: Ja, dat heeft te maken met het concertje wat Fases van Varenkorps gaat geven. Dat gaan we uitzenden. En als wij dan helemaal hoog op zo'n podium zitten, dan kunnen we dat geluid natuurlijk nooit goed opvangen. Dus we zitten in de tent, maar Rob en ik zijn er ook heel blij mee, want we zitten dan ook wat warmer.
0: Nou, niet alleen jullie hoor. Ik vind het ook wel prettig dat we hier gewoon midden in die tent zitten. En het is hier inderdaad even een ietsje warmer. Ha, kijk, hij komt op de fiets, komt hij inderdaad aangesneld. Dus we zijn blij dat we in ieder geval eventjes met hem in gesprek kunnen. Want dat is de kartrekker van dit Vaas Aqua. En dat doet hij al zo'n 30 jaar, dames en heren. Wico Ankerschmidt, welkom bij, ja, bij ons, bij RTV 794. Blij dat je er bent. Ik zit, ja,
1: Je bent aan het zoeken welke microfoon op je op moet zetten.
0: Ja, ik heb ze allemaal nu
2: over. Ja, ik heb hem.
0: En dan gaan we zo wel eens eventjes kijken welke of het nou precies is. Maar Linda, kijken.
1: Ja, Wico, je komt hier al op de fiets aangesneld. Is het terrein zo groot dat je zelfs de fiets nodig hebt om de tent heen te fietsen?
2: Ja, ik maak al zo'n 20.000 stappen, denk ik, vandaag. En dan doe ik ook nog heel wat op de fiets rondjes. Want ja, nou ja, goed, vanmorgen om kwart over vijf was ik hier weer onderweg. En ja, om 5:30 komen de eerste kraamhandelaar al aan. En die willen dan weten welk kraampje heb ik. En ja, dus met andere woorden, vanaf 5:30 tot vannacht 3 uur. Zo'n bijna 24 uur non-stop. Alleen maar lopen gaat niet werken.
1: Nee, hè? Maar Wico, wij hadden het er net even over. Jullie zitten, tenminste jij, zit al vanaf de oprichting in dat Vaza Aqua-team.
2: Ja, klopt. Ja, dat is wel heel grappig. Ik kom uit Doesburg en ik was als jeugdbestuurslid van Doesburg Binnenstebuiten. En dat was een heel groot evenement in Doesburg met braderie, boekenmarkt, dweilorkest, kunstmarkt. En ik deed daar kindermarkt. En toen kwam ik hier Vaassen wonen toen ik 24 was. En de buren van mijn schoonouders, moet ik goed zeggen, die zaten bij het buitenbad Koekoek. En die zeiden, goh Wico, we zijn een paar keer bij jou op dat feestje geweest in Doesburg. Is dat niet wat voor Vaassen? En zo is het eigenlijk begonnen. Dus zo hebben we het bedacht. En inderdaad, ik was toen 24. En inmiddels iets grijzer. 32 jaar later en we doen het nog steeds.
1: En nog steeds met veel plezier.
2: Ja, het is zo leuk om te doen. En net wat je zegt van, als je kijkt hoe we begonnen met vrij, ja, laten we het zo zeggen, amateuristisch en ja, met de mogelijkheden die we toen hadden. Hè. Het eerste jaar hadden we een budget van het zwembad gekregen van €500 om te starten. En we zitten nu met een begroting voor een gratis evenement, want dat moet je niet vergeten, ja, richting de ton.
1: Ja, moet je nagaan, wat een enorm verschil.
2: Ja.
1: En inmiddels in een hele grote tent. Jullie hebben gewoon het hele marktplein nu overdekt.
2: Het hele marktplein is overdekt. En nou ja, We hebben het een paar jaar eigenlijk niet nodig gehad, maar zoals vandaag denk ik dat we blij zijn dat die tent er ook staat. Het valt gelukkig mee met het weer, dus kom allemaal gewoon naar Vaassen sowieso. Een paar spatjes voorspeld, maar het is gewoon ook heel mooi in die tent. Alles overdekt, mooi de verlichting erin. En ja, vanaf 11 uur hebben we hier live muziek tot 12:30 vannacht. Dus dan is de hele dag de tent goed bezet, zeg maar.
3: Dus het evenement dat draait voornamelijk op sponsoren, neem ik aan?
2: Ja, we hebben verder geen subsidie. Krijgen, moet ik wel eerlijk zeggen, inmiddels een stukje cultuursubsidie. Een paar duizend euro van de gemeente. Voor de rest draaien wij helemaal op onze sponsoren. Natuurlijk leveren de kramen wat op. Hè, want we hebben zo'n bij elkaar opgeteld 300 kramen staan. Die verhuren we. Maar voor de rest is alle inkomsten, ja, het grootste moet hier in de tent plaatsvinden, namelijk de omzet van de drank. Dat is waar we het evenement voor kunnen draaien. Om maar een voorbeeld te noemen, we hebben vanavond één band staan. Ja, en dan praat je al over de kosten van één band rond de 6.500 euro.
3: En er komen bekende artiesten volgens mij, hè?
2: Ja, we hebben steeds, nou ja, ook dat proberen we natuurlijk steeds betere artiesten te krijgen. En ja, het wordt echt steeds lastiger om een gratis evenement. Ik zeg wel eens, zij gunnen iedereen zijn eigen mooie activiteiten. Maar als je bijvoorbeeld, we hebben binnenkort hartstikke mooie kampvuurconcerten bij het kasteel. Ja, dan betaal je 65 euro voor een kaartje om twee uur live muziek te mogen luisteren. En wij bieden van 's morgens 9 tot vannacht 12:30 een gratis evenement. En daardoor ook voor iedereen toegankelijk. Hè? Dus met andere woorden, mensen die die 65 euro niet kunnen betalen, geven we ook een hele leuke dag. Je hoeft niks uit te geven. Uiteraard hopen we dat, maar ja, voor iedereen is het evenement heel laagdrempelig.
1: Je kunt wel genieten. Je kunt genieten van de muziek, je kunt van alle activiteit.
2: Inderdaad, en de doelgroepen zijn ook leuk, want net wat je zegt, er zijn mensen die met een gezin komen waar vaders heel graag over de boekenmarkt struinen, moeders over de braderie, de kinderen worden gedropt op het kinderplein en daarna komen ze samen weer om gezellig iets te drinken in de tent en dat maakt het compleet, zeg maar.
1: Precies. En je zegt 300 kramen, sorry Rob, je zegt 300 kramen.
2: Ja. Ja, dat zeg ik. We hebben zo'n 150 boekenkramen, 150 braderieën over het hele terrein. We hebben een dikke 40 kunstmarktkramen. Alles bij elkaar. Van kasteel tot het hele dorp staat vol, kun je wel zeggen. Het hele centrum.
3: Hoe verklaar je de populariteit?
2: Nou ja, vanmorgen heb ik even langs een aantal kramen een cadeautje gebracht. Want we hebben 5 kraamhandelaren staan die al 30 keer komen. Dus die waren de eerste keer 32 jaar geleden. En het is ongelooflijk dat die mensen gewoon elk jaar weer komen. Of ongelooflijk, maar zeg even ook aan. Het is gewoon een gezellige markt, goed georganiseerd. We kunnen ons boterhammetje verdienen. En dus alles compleet bij elkaar. Er is geen storing op de radio, hoor. Maar we zitten in de tent en het begint nu even heel kort in te regenen.
3: Ja, toch nog lekker weer buiten, hè?
1: Ja, we zitten in ieder geval lekker droog. Daar ben ik nou wel blij om zo. Ja.
3: Zeg maar, het is dus gratis. Dat zal misschien een deel van de populariteit ook verklaren, dat er zoveel mensen op afkomen. Is het de bedoeling, is het volgend jaar weer gratis?
2: Ja, zeker. Ik heb ook gezegd, eigenlijk is dit evenement ook niet met intrede te organiseren. Want we hebben natuurlijk zo'n braderie en boeken, maar je kunt niet de hele... Kijk, we hebben denk ik op het hele terrein 10, 12 toegangswegen. Ja, dan zou je dat allemaal met entree. Dus dat doen we niet en dat willen we ook niet. Misschien moeten we iets in het budget gaan schrappen of wat dan ook als het nog moeilijker wordt. Maar ja, aan de andere kant, kijk, er zijn natuurlijk veel meer braderieën en dorpsfeesten die gratis toegankelijk zijn. Alleen wat het hier nog uniek maakt, is dat ook het tentfeest, zeg maar, het muziekgedeelte, helemaal gratis is, met toch echt topartiesten. En dat zie je niet op veel plekken meer. Hè? Dan komt toch vaak wel, als je naar de artiesten wil of de avond, dat er entree wordt gevraagd. En dat kunnen wij nog gelukkig steeds gratis doen en dat hopen we ook nog vol te houden.
3: Maar het heeft ook een enorme impact hier op de horeca en op de retail, et cetera, et cetera. De winkels zijn gewoon open, dus en er komt
2: absoluut
3: heel veel volk op af.
2: Nou ja, dat was wel grappig. Hè? De eerste jaren was het echt een beetje terughoudendheid vanuit ondernemers. Toen was het natuurlijk helemaal vandaag ook echt een winkelsluitingsdag, zeg maar. Oh. Maar de afgelopen 10, 15 jaar moet ik echt wel zeggen, Ja, ziet sowieso de horeca hoor, maar ook alle winkels die aantrekkelijk genoeg zijn voor winkelpubliek hier, die vandaag hier is, zijn open. Dus het is ook voor de ondernemers hier op het dorp een plus. Uiteraard geeft het ook wel wat overlast en soms wat aanpassen. Maar dat gaat allemaal in goede harmonie. En ja, ik zeg altijd, alles bij elkaar opgeteld. Hebben we in 32 jaar, in 30 edities, nog nooit gezeur gehad. En vanmorgen was Steven, komt er een hele grote vrachtwagen van de Dekamarkt. Ja. Ja, die was iets later dan gepland. En dan, ja, maar dat lossen we op en dan staan er zo 4 vrijwilligers. De vrachtwagen moest iets verder van de winkel, maar dan hebben we 5 vrijwilligers die even 20, 30 karren uit die vrachtwagen even snel de winkel in rijden. En zo lossen we het altijd met elkaar op, want we doen het met elkaar.
3: Hoe is de relatie met het gemeentebestuur? Zijn die ook enthousiast?
2: Jawel, ja, absoluut. Maar goed, dat is met alle evenementen. De regels worden steeds strenger. Ook wel begrijpelijk, hè, want ik bedoel, een incident zit in een klein hoekje. Maar ik zeg altijd, een risicoloze wereld bestaat niet. Dan moet je met kussens om je heen op bed blijven. Als je het hebt over, qua vergunningenproces en dergelijke. Nu zit ik gelukkig ook zelf in dat werk. Dus ik ken ook de processen, maar de vergunningen gaan altijd prima. Ja.
1: En Nico, wat nog zo mooi is, jullie hebben een hele dag feest, dat bied je iedereen. Maar wat er overblijft, daar blijft een bedragje over. En ook dat delen jullie weer met verschillende organisaties.
2: Ja, het is altijd even afwachten, hè, met een dag als vandaag, met wat kouder weer, et cetera, of we geld overhouden. Maar als we inderdaad zeggen van, nou, er is een plus, dan steunen we goede doelen. Nou, om maar een voorbeeld te noemen, al heel leuk, we hebben statiegeldbekers, hè, om ook het milieu een beetje te beschermen en de afvalberg wat te verkleinen. Maar die statiegeldbekers kunnen mensen inleveren weer terug voor de prijs voor 1 euro die ze hebben betaald voor de beker. Maar je kunt ze ook doneren en dan gaat de beker in een grote ton. En elke beker, dus een euro, elke beker is een euro voor in dit geval restaurant De Molenwiek. En die bieden mogelijkheid om mensen met een hele kleine beurs om toch een keer uit eten te gaan. En die zoeken natuurlijk ook financiële bijdrage om dat te kunnen bekostigen. Dat zijn ook allemaal vrijwilligers. Dus wij hopen dat er een hele hoop bekers in de doneerton gaan vandaag. Zodat we een mooi bedrag weer bijvoorbeeld aan de Molenwiek kunnen schenken.
1: Helemaal mooi. Wico Ankersmit, dankjewel voor je enthousiaste verhaal. En ja, we wensen jullie een ontzettende mooie dag.
2: Ja, leuk. En jullie ook heel leuk dat jullie er vandaag weer live bij zijn. En een hele mooie uitzending verder.
4: You broke my heart. Want me around, but now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: Animals en de Tremolo's hoort u en Do You Love Me? En daarmee werd het precies 9:30. Ja, en zo hebben we een heel vol programma, want onze volgende gast is al aangeschoven. En degene die hem ons aanreikte, die hadden we er graag even bij gehad, maar die is koffie aan het bezorgen, begrijp ik. Ja, dat moet op zo'n dag als vandaag natuurlijk bij al die standhouders ook gebeuren. Dat is Marleen Schoenmaker. Marleen is de coördinator van alle vrijwilligers die vandaag weer meewerken aan Vaas Aqua. En u heeft zojuist van Nico alweer begrepen dat het er zo'n kleine 100 zijn. Dus één van die 100 is bij jou aangeschoven, Linda.
1: Ja, Anko Smit. En dan is de link natuurlijk gauw gelegd met onze vorige gast, de zoon van Wico. Anko, hoe is dat om een beetje meegenomen te worden in de hele organisatie van het Vaas Aqua? Jouw vader deed dat 30 jaar terug.
2: Ja, dat deed hij al eigenlijk voordat ik geboren was. Ja. En het grapje is dat zelfs toen mijn moeder hoogzwanger was, stond ze hier in de tent. Dus ik was er eigenlijk al bij voordat ik
1: jij was al aan
2: de wereld gedag zwaaide. En het een beetje met de paplepel ingegoten bij mij. De vergaderingen van Vaas Aqua die waren eigenlijk altijd bij ons thuis. Dus toen ik heel klein was, liep ik daar al tussen. Bracht ik de koekjes rond voor degene die koffie kwamen drinken en kwamen vergaderen. En op de dag zelf.
1: En is het dan ook een logisch iets dat je denkt van ik wil wel meehelpen? Heb je nooit het gevoel gehad van nou jongens, dat gedoe, daar hoef ik niet?
2: Nee, je wordt wel enthousiast gemaakt. Het is natuurlijk, je loopt mee en je ziet hoeveel blije gezichtjes er uiteindelijk over zo'n dag heen lopen. En dat besmet natuurlijk. En dat is leuk om te helpen. Leuk stoere jongen te spelen. Achter op de wagen te springen met de borden neerzetten en dergelijke. Dus dat is gewoon gaaf als kleine man.
1: Je hoort ook bij een bepaalde groep dan. Hè? Want je doet dit natuurlijk met een enorme groep mensen zet je dit neer. Maar je hoort dan ook als je meehelpt bij die groep mensen.
2: Ja, het is gewoon leuk. Het is een soort van familie die je elk jaar weer ziet. Dus je spreekt elkaar dan weer op de dag zelf. Er zijn echt een paar vrijwilligers die je echt maar één keer per jaar ziet. Het is gewoon leuk om elkaar weer even te spreken en te zien wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan. En er samen weer wat moois van te maken.
3: Linda, ik vind dit wel eigenlijk een begin van een of andere roman. Hè? Dat je dus zeg maar als zwangere vrouw de zoon al klaargestoomd wordt voor een dergelijk evenement. Dat is toch een fantastische inleiding voor een mooi boek, of niet?
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Die gaan we onthouden. Dat wordt wel een goeie. Maar heb jij een vaste taak binnen dit geheel?
2: Valt mee. Ik sta een beetje als vliegende kiep, dus ik sta redelijk los op het rooster. Dus als er iets aan de hand is of er moet gesjouwd worden, dan krijg ik een belletje en dan vlieg ik ergens naartoe. Dat vind ik ook het leukst om overal een beetje bij te springen, want dan zie je ook door de dag heen hoe het evenement ontwikkelt en hoeveel mensen er uiteindelijk op afkomen. Dus dat vind ik het leukst om te doen.
1: Ja, dan kun je gewoon ingezet worden op het moment dat ze denken, jongens, maar hier moet even iets gebeuren. Dan kun je zeggen, nou, schouders eronder en dat doe ik.
2: Ja,
1: wanneer beginnen jullie met zeg maar de planning van dit evenement?
2: Nou, dat gebeurt geloof ik eigenlijk al als het afgelopen is. De week daarna zitten ze alweer met elkaar samen om te vergaderen en de boel af te sluiten om door te spreken hoe het is geweest natuurlijk. En door het hele jaar heen zitten zoveel voorbereidingen aan vooraf. Pap die zei het gisteren al van, je bent er zo lang mee bezig en voor je het weet is het weer afgelopen.
1: Dus, je werkt er langer naartoe dan dat die 2 dagen eigenlijk zijn.
2: Ja,
1: hè?
2: Zeker.
1: En ik zeg 2 dagen, want gisteravond zijn jullie begonnen.
2: Ja, we zijn eigenlijk gisteren al begonnen met het opbouwen natuurlijk. Dus in de ochtend begint het allemaal. Nou, vroeger deden we heel erg veel zelf. Dus we moesten de borden uitrijden, alles afzetten en dergelijke. Maar dat soort dingen worden nu heel veel uitbesteed. Nou, dat scheelt ons een hoop werk en dat is heel fijn natuurlijk. En inderdaad, s'avonds de pubquiz die eigenlijk heel goed draait en helemaal vol zit. Dus dat is een heel leuke toevoeging.
3: Hé, hey Anko, ik krijg een beetje de indruk dat jij de assistent bent van de voorzitter. Maar geef jij ook een beetje leiding aan al die vrijwilligers? Of weten de vrijwilligers zelf al wat ze moeten doen? Hoe werkt dat?
2: Nee, in mijn werk geef ik wel leiding en dan probeer ik het ook altijd samen te doen. Ik ga hier niet de baas spelen of iets. We zijn gewoon een gezellige club met mensen. En ik zit nog niet in de organisatie. Wellicht dat nog gaat komen.
1: Je bent gewoon een vrijwilliger die op die dagen meehelpt.
3: Dus, niet hiërarchisch, dat is mooi te horen.
2: Nee, daar hou ik niet van.
3: Hoeveel vrijwilligers zijn er actief dan bij zo'n evenement?
2: Ja, een hele hoop. We hebben een hele club van de regio, van de korfbalvereniging. We hebben een aantal losse mensen die zijn blijven hangen, die ooit vroeger een keer hebben geholpen bij het kinderplein bijvoorbeeld. Dus in totaal Ik geloof een stuk op 100.
1: Ja, volgens mij zei jouw vader straks ook zo rond de 100. Dat is toch enorm ook, hè?
2: Ja, dat is fantastisch. Het is mooi dat we elke keer weer zo'n club mensen bij elkaar krijgen.
1: Ja, precies. Om te helpen. Je zegt het al, gisteren was de pubquiz. Toen zat de tent helemaal vol.
2: Ja, helemaal vol inderdaad. En dat trekt gewoon heel goed. Eigenlijk hebben we elk jaar weer nieuwe aanmeldingen en zit die vol. Dus we moeten mensen teleurstellen dat er niet genoeg plek is om mee te doen. En het leuke daarna, na de pubquiz, blijft iedereen lekker hangen. Komt er een DJ en is het gewoon nog een gezellig feestje. En dat is een mooie start eigenlijk van het evenement.
1: Precies, ja. Waar verheug je het meest op vandaag?
2: Nou, ik verheug me het meest op dat het hier een beetje vol loopt. Normaal gebeurt dat al vrij vroeg. Maar ja, de regendruppels zullen de mensen wellicht nog iets langer thuis houden. Nou, zoals mijn pa het zei, we hebben een hele mooie tent. En mijn schoonvader zegt altijd, je voelt pas als je leeft als je door de regen loopt. Dus,
1: dan moeten we even een rondje buiten doen.
2: Ja, dus ga die uitdaging aan. Nee, het is leuk als straks alles vol loopt. En ook als de muziek straks begint te draaien. En nou, de gezelligheid het dorp.
3: Wat is de capaciteit van die tent? Er kunnen misschien wel 1000 man in, of is dat...
2: In. Ik heb ze nooit geteld, maar s'avonds staat het hartstikke druk. Dus als jullie je vervelen, dan gaan we een keer...
3: Wie zijn de artiesten ook alweer die komen optreden? Want er komen een paar hele bekende volgens mij.
2: Ja, we hebben sowieso de Euros hebben we weer. Dat is een band die is steeds groter geworden door de jaren heen. En dat is gewoon een hele gave coverband. Die maken er echt een groot feest van. Die komen dus het mooie grote podium vullen. En de andere...
3: Weet jij? Een dame.
2: De dame, ja, ik ben even de naam
3: kwijt.
2: De
3: dame.
2: Ja, ik ben
3: de naam ook even
1: We gaan het zo meteen opzoeken. Dan kunnen we het
2: zullen we
1: het
2: nog een keer zeggen. Excuus.
1: Ja, helemaal goed. Anko, dank je wel dat je ons even wilde vertellen over jouw aandeel hier in Vaasa Aqua. En ook jou wensen we een mooie dag toe.
2: Ja, eens gelijk. Veel plezier.
4: Dit is Brunch, een programma van Linda Seinstra en...

0: En u hoorde Senna en Kleine Vogel. En daarmee werd het alweer zo'n 10 minuten over de klok van 9:30. Als u net bent ingeschakeld. We zijn vandaag live op het Marktplein in Vaassen. Want Hemelvaartsdag, dat is natuurlijk Vaas Aqua. En jij hebt het hele programma volgens mij voor je liggen.
1: Van Vaas Aqua? Ja, wat wil je weten, Jan? Zeg het maar.
0: Wat gaan we allemaal doen vanmiddag? Wat is er vanochtend en vanmiddag
1: volgens
0: allemaal
1: mij
0: te
1: heb
0: doen?
1: Jij het programma voor je liggen.
0: Nou, ik zat het al even te bekijken in het lokale krantje rondom de Sprengen. Maar daar zag ik hem ook niet in staan. Volgens mij heeft hij daar vorige week in gestaan.
1: Nou ja, ik heb begrepen, er is een kinderplein. En nou ja, weet je, de boekenmarkt is er 150 kramen met boeken, hè, Jan? Ik weet niet of je van lezen houdt, maar er zit geheid iets voor je tussen als je al die 150 kramen langs gaat. En dan heb je voor de Kannenburg is er een soort van kunstmarkt, dus ook daar kramen, maar dan alles op het gebied van kunst en cultuur, dat soort dingetjes. Nou ja, en dan tussendoor heb je natuurlijk ook de kraampjes, ja, die een beetje horen bij zo'n markt.
0: Ja,
1: met leuke snuisterijen, spulletjes, eten, drinken.
0: Weet je dat we straks ook een goede bekende van ons hier nog even aan tafel hebben.
1: Ik heb begrepen dat Theo Candlelight soms bij ons aan gaat schuiven, toch?
0: Zo heet hij bij ons. Ja, precies. Ja.
1: Maar Theo, dus die kan ons alles vertellen over de boekenmarkt.
0: Ja, precies, met die mooie stem. Dan weten de luisteraars volgens mij al precies wie we bedoelen. Nou, maar Theo is inderdaad ook een van de Vaassenaren die hier vertegenwoordigd is op de boekenmarkt. En wat jij zegt, 150 kramen.
1: 150 kramen, joh, met boeken. Het is wel jammer dat het steeds zo regende. Moest je toch hopen dat een beetje die boeken ook allemaal droog blijven. Maar goed, er zitten dakjes boven de kramen.
2: Zijn jullie kunstzinnig, Jan en Linda? Schilderen jullie of beeldhouden jullie? Of doen jullie iets in de kunst? Vraag ik me af.
0: Zien wij daar naar uit?
2: Nou ja, je ziet het niet aan mensen af, toch?
1: Ik heb ooit een cursus gedaan en een poosje beeldjes gemaakt van was. En dat later laten gieten in brons. Dus er staan bij mij een aantal bronzen beeldjes thuis die ik zelf gemaakt heb. Daar ben ik heel trots op.
2: Ik vond vroeger op televisie heel leuk om te kijken naar Creatief met Kurk. Kunnen jullie dat nog herinneren? Dat is echt fantastisch.
1: Van Theo en Thea.
0: Nee, dat zie je vandaag niet, Rob. Nee, die hoef je niet van. Er is wel een kunstmarkt, recht voor de Kannenburg, op het plein voor de Kannenburg. Ook daar, heb ik begrepen, staan zo'n 40 kramen.
1: Ja.
0: Dan is het wel een beetje jammer als ze zo'n bui als zo net even over ons heen krijgen natuurlijk. Zij staan natuurlijk wel onder een marktkraam, maar het is toch niet prettig om dan rond te
1: gaan. Nou, ik denk dat je het dan wel meekrijgt een beetje. Maar goed, aan de andere kant zijn het heel vaak van die doorgewinterde marktmensen. Die het gewoon leuk vinden om op zo'n markt te staan. En die kunnen wel wat hebben qua weer. Dat zijn niet van die piepers.
0: En het is ook wat Anko net zegt, hè. Zo van, ja, als je niet een buitje regen meer kunt hebben tegenwoordig. Ja,
1: daarom,
0: hè?
1: Daarom.
0: Dan ben je ook, dan ben je niet waard om vandaag hier zo'n dag mee te gaan draaien. Nee.
1: Muziekje maar doen, want Marleen is nog even de koffie aan het rondbrengen.
0: Ik ben er bang voor, maar goed, wellicht dat we haar later nog eventjes hierbij krijgen. We gaan het vanzelf zien. Muziekje lijkt wel goed. In the still of the night, dit is...

0: op de vijfde rij. Dat was Dora. Ja, u heeft dat inmiddels begrepen. We staan op het Marktplein in Vaassen bij Vaas Aqua. En ja, daar zijn altijd heel veel mensen op zo'n dag. En nou, dat zal waarschijnlijk vandaag niet anders zijn. Mocht u in ieder geval denken van het regent en ik word helemaal nat, daar heeft u helemaal geen last van. Want we hebben hier een prachtige tent waar, waar u lekker hoog en droog staat. Linda.
1: Ja, ik heb iemand van de straat geplukt. Die staat niet zo hoog en droog, maar wel iemand die hier met een boekenkraam staat. Wat is je naam?
2: Nienke Disco.
1: Nienke Disco.
2: Ja, klopt.
1: Je hebt een boek voor je liggen, daar staat op Nienke Disco. Dus dat betekent dat je dit boek geschreven hebt.
2: Dat klopt helemaal. Dat is mijn boek, ja.
1: Waar gaat dit boek over?
2: Het is een heel spannend fantasieverhaal. Het gaat eigenlijk over karma. Ik heb niet het idee dat hij...
1: Nee, ja, Jan is al aan het zoeken. Zo van, heb ik hem
2: Ja, nu, volgens mij
1: we hebben hier ook met een omroepen, ervaren omroepvrouw te maken, hoor. Jan, dus zorg wel dat het voor elkaar is.
2: Ja. Nee, het is een heel spannend fantasyverhaal eigenlijk. Het gaat over twee kinderen die een heel spannend avontuur gaan meemaken. Het heeft ook te maken met klimaat. Ik heb samengewerkt met Greenpeace en een klimaatwetenschapper. Maar het is vooral een heel spannend verhaal. En het is een paar jaar geleden uitgekomen. Alleen toen was het net corona, dus dat was heel jammer. Ik kon niet promoten. En daarna overleed de uitgever. Oh. Dus ik had een beetje pech.
1: Ja. En nu dacht je, dit is een mooie kans om dat boek te promoten.
2: Nou, ik heb heel lief van zijn dochter 1200 boeken gekregen. Er waren er 2000, dus er zijn er wel een aantal verkocht. En ja, inmiddels heb ik een bouwvalletje gekocht in Spanje. Geen geld om te verbouwen. De vloer is doorzeefd van de houtwormen. Dus die boeken kunnen niet mee. Die zakken gewoon door de vloer heen. En het is natuurlijk ook zonde. Je werkt jarenlang aan zo'n boek. En het is gewoon echt wel een heel goed boek. Het is een beetje raar om van jezelf te zeggen natuurlijk. Maar,
1: ja, maar dat kan
2: de reviews zijn heel goed op bol.com. En ook de bibliotheek vond het goed.
3: De bouwval in Spanje.
1: Heb je hem aan of niet? Oh, ja.
4: De bouwval in Spanje. Ik kijk op de cover op je boek. Dat is een heel bekend gebouw, hoor.
2: Ja, klopt. Ze noemen het de kathedraal, de zendmast van Radio Kootwijk.
4: Kootwijk, hè?
2: Ja, daar begint het verhaal.
4: Ja.
1: En Nienke, is het een kinderboek of is het een volwassen boek?
2: Het is een jeugdboek. Ik ben zelf leerkracht. En ik moet wel zeggen dat mijn groep 8 hem spannend vond. Die zeiden, nou juf, dit is wel heftig. Ik sliep vannacht niet zo goed. Dus...
1: Oh, no.
2: Maar ze vonden hem wel tof. Ze wilden hem ook nog een tweede keer lezen. Dus dat is denk ik wel goed.
4: Waarom...
2: Maar ik hoor ook heel veel volwassen mensen die het lezen. Dus het is een beetje jong adult.
4: Waarom Karma 7?
2: Karma 7. Ja, 7 is natuurlijk een beetje een spiritueel getal. Hè? 7 dagen. In het boek komt de 7 elke keer weer terug. Dus het heeft te maken met 7 goede, 7 slechte, 7 keuzes. En elke keer komt dat getal weer terug in het boek.
4: Daar wordt wel gewaarschuwd over. Je hebt positieve en negatieve karma. Hè?
2: Daar gaat het over, ja. Alleen de vraag is natuurlijk wie gaat er winnen.
4: Ja,
1: je maakt het wel heel spannend.
2: Ja.
1: Maar wat leuk dat je een boek kunt schrijven en dat je dat gewoon aan de kinderen in jouw klas even kan toetsen. Jongens, zit ik op de goede weg?
2: Dat was ideaal. Ze hebben ook geholpen om de kaft te ontwerpen.
1: Oh ja.
2: Ik had wat meerdere keuzes neergelegd. Ik zei, jongens, willen jullie meer dit of dat? Mogen jullie stemmen? Dus dat ging heel goed.
1: Wat leuk, want dan kun je ook een beetje, dan past het ook bij je doelgroep.
2: Ja, en ik denk ook, weet je, het is natuurlijk wel, je hebt een bepaald verhaal in je hoofd. En ik zat net een beetje tussen jeugd en volwassen in. Dus dat is soms wel lastig, van waar ga je het promoten? Want ja, het is voor allebei de categorieën gewoon leuk.
1: Ja.
4: Van wanneer is dat boek? Wanneer heb je het geschreven?
2: Nou ja, in coronatijd is hij uitgekomen.
4: Oh,
2: dus wanneer was dat? Het is echt al jaren dat hij eigenlijk gewoon op de plank ligt. Ik heb ze allemaal nog nieuw in de doos. Dus,
1: en is dit het eerste boek wat je geschreven hebt?
2: Is het eerste boek wat ik heb geschreven. Hopelijk niet de laatste. Maar,
4: heb je al iets in je hoofd voor een tweede boek? Karma 8 of zo?
2: Nou, ik heb wel ideeën voor een deel 2 van dit boek.
4: Deel 2?
2: Ja. Alleen het vervelende is gewoon als je werkt, kinderen, nu ook emigreren. Ik kom er gewoon niet aan toe. Maar ik heb nu een stroopwafelmachine gekocht. En daar ga ik in Spanje zeg maar mijn hoofd mee boven water houden. En dan hoop ik dat ik s'avonds nog de energie heb om weer te gaan schrijven.
1: Oh, wat vreselijk leuk. Want je zegt dit in coronatijd. Had je toen gewoon meer tijd om te schrijven? Of blokte je echt gewoon een vaste tijd op de dag? Nu ga ik schrijven.
2: Nou, toen gingen mijn kinderen nog vaak naar hun vader toen ze wat kleiner waren. En dan had ik gewoon 2 dagen om even gewoon door te werken. Dus dan schreef ik bijna de hele dag door. En 's nachts ook af en toe nog.
1: Ja.
2: En dat heb ik nu wat minder, dus dat, ja, dat is wel lastiger.
5: Dan moet het tussen al die andere dingen door. Dat
2: nou, dat.
5: En die bouwval moet je natuurlijk gaan opknappen.
2: Ja, en ik ben ook nu een Instagram begonnen om ons avontuur in Spanje te gaan vloggen en bloggen en zo. Dus ik ben eigenlijk best wel van alles
5: te maken met iemand die heel veel energie heeft.
4: Ja, maar de stroopwafels in Spanje, die zijn er helemaal niet, denk ik.
2: Nee, maar dat is ideaal dat ze dat niet kennen. Ja, dat ga ik ze leren, ja. En ze zijn gek op zoet, hè? Dus je moet het een beetje leuk inpakken. Ik ga een hartvormige stroopwafel doen.
4: Ja.
2: En dan, het koekje van de liefde gaat het in het Spaans dan heten.
4: Als toetje naar de paella, dat moet kunnen.
2: Huh? Nou, heel eerlijk, in Noord-Spanje vind ik het eten niet zo heel geweldig. Het is veel bloedworst en bonen en zo. Oh. Ja, dus ik denk dat we toch maar wat meer thuis gaan koken. Maar dat een beetje. Maar ja, als mensen het leuk vinden, dan kunnen ze ons volgen op Instagram.
5: Nou, noem
2: het. En dat is Nienke zonder plan B.
5: Nienke zonder plan B.
2: Ja, want dat is er niet. Dus het moet gewoon slagen.
5: Hartstikke leuk. Nienke, en jij staat hier nu op de boekenmarkt. Jij staat er tegenover de boekwinkel, denk ik, hier.
2: Ik sta tegenover, volgens mij is het Bruna?
5: Ja.
2: Denk ik, hè? Ja, ik sta recht tegenover de Bruna.
5: Dus als mensen dit horen en denken, we gaan vandaag nog naar Vaassen en dat lijkt ons een superspannend boek.
2: Ja, het zou fantastisch zijn. En er staan nog een paar hele leuke schrijvers. En die hebben ook een prachtige kraam. Ja, die van mij is echt een beetje kleurig. Maar die andere schrijvers hebben ook een hele mooie kraam. Dus dat is zeker de moeite waard om
5: mensen
2: even te kijken.
5: Mensen moeten gewoon komen.
2: Zekers. Ja, en als ze mijn boek online willen bestellen, dan kunnen ze het gewoon via mijn Instagram vragen.
5: Wat kost het boek?
2: Nou ja, normaal bij bol.com kost die geloof ik rond de 20, 24 euro met verzendkosten. En hier op de markt is een tientje.
5: Kijk.
2: Gesigneerd en al.
5: Nou.
2: En online is het 10 euro en de verzendkosten.
5: Hartstikke leuk. Nienke Disco, dankjewel in ieder geval dat je in onze uitzending daarover wilde vertellen. En we wensen je natuurlijk een goede dag toe vandaag op de boekenmarkt.
2: Ja, en jullie ook echt super bedankt. Want ik vind het heel leuk om er even wat over te vertellen.
5: Goed zo.
2: Dus oké, dankjewel.
6: Dit is Brunch, een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

0: Zo ben ik altijd geweest van Wolter Kroes. We zijn op het Marktplein in Vaassen, bij Vaassen Aqua. En er komt wat licht hierdoor. Dat betekent dat het wellicht ook iets beter weer gaat worden. Ik zie nog wel wat grijze wolken daar in de verte. Maar over het algemeen, nou, het wordt wat lichter. We kunnen dat hier in de tent zelfs meekrijgen. Dus wat willen we dan?
1: Ja, tuurlijk. Dan wordt het tussendoor is het ook iedere keer weer even droog. Dus je moet gewoon even die buitjes moet je trotseren. Maar daarnaast is het tussendoor gewoon droog. En valt er in fase natuurlijk genoeg te zien.
0: Is dat? Ja. Ze zijn druk met de voorbereiding al voor het concert. Wat wij vanaf 11 uur in de live gaan uitzenden.
1: Ja.
0: Het fanfare, de fases fanfare, is natuurlijk alom bekend. Ik ben benieuwd.
1: Ja, hè? Nou ja, dat wordt altijd wat. En ik begreep dat de voorzitter, Karel Thijssen, die gaat straks nog even bij ons aanschuiven. Hè?
0: Ja,
1: dus die gaan we het hem van het lijf vragen.
0: Zo is dat, zo is dat. Rob, dan gaf jij straks even aan. Hij zegt, er gaat een wereld voor mij open hier.
2: Ja.
0: Harmonieorkesten, fanfareorkesten.
2: Ja.
0: Nou, dat ken ik eigenlijk helemaal niet.
2: Nee, ik heb zo hard gewerkt in mijn leven dat ik te weinig met vrijwilligerswerk in aanraking ben gekomen. En alle activiteiten in, zeg maar, lokaal. En nu natuurlijk elke week opnieuw verbaas ik me wat er allemaal gebeurt. Hoe mensen zeg maar met elkaar samen allerlei leuke dingen doen. Ik dacht bij mezelf van de week, ja, dit is eigenlijk de basis van onze democratie. Er zijn mensen die staan klaar hier in de gemeenschap om met elkaar en voor elkaar leuke dingen te doen en te organiseren. Zijn positief ingesteld. En ja, dit geeft mij eigenlijk wel een heel fijn gevoel. Dat er toch nog, laten we zeggen, ondanks de druk die er staat op onze democratie. Hè, je hoort dat natuurlijk elke dag op radio en tv. Dat je ziet dat de democratie springlevend is in de lokale gemeenschappen. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. En wat mij verder enorm verbaasde, wederom op tv zag ik een fanfare langskomen bij het bloemencorso van Lisse naar Haarlem. Dat is voor iets van 40 kilometer. En daar kwam ook een fanfare langs. En dat de mensen, ja, dat er zoveel van dat soort fanfares zijn in Nederland. Ik vroeg dat aan jou, Jan. Heb je enig idee hoeveel fanfarekorpsen er zijn en hoeveel mensen daarmee bezig zijn? En je zei, ik heb geen idee, toch? Dat zei je.
0: Huh? Nou, volgens mij heb ik dat niet gezegd. Want ik zei tegen je, ja, alleen al in de gemeente Epe, zowel Vaassen, Emst, Oene als Epe, die hebben allemaal hun eigen fanfare of harmonieorkest. Dat is maar net hoe je het wilt noemen.
2: Wat zou het leuk zijn als de hele regio de fanfares eens een keer bij elkaar komen en achter elkaar kwamen spelen. En dat er dan een prijs wordt uitgereikt voor de beste fanfare.
1: Nou. Maar Rob, het is volgens mij zelfs zo dat er leden zijn zeg maar, van het Vaassen fanfarekorps die ook in Emst spelen. Of leden van Oene die bij...
2: Oh ja, worden weggekocht.
1: Ja, nee, maar gewoon in beide.
2: Er is een transfermarkt,
1: die gewoon bij meer, die houden zo van muziek maken dat die blijven niet bij één korps. Die zijn gewoon lid van meerdere korpsen.
2: Heb jij ooit in de fanfare meegedaan?
1: Ik ben helemaal niet muzikaal. Nee?
2: Oh, je bent niet muzikaal?
1: Nee. Ik heb geen enkel... Ik heb blokfluitles gehad. En dat is alles wat ik gehad heb. En ook dat was niet zo geweldig. Dus nee, ik ga geen muziek spelen.
0: Ja. Nou, ik hoor het al. Er gaat straks volgens mij een wereld voor je open. Ga er maar eens goed voor zitten, Rob. Want dat wordt zeer bijzonder. Want ook natuurlijk het Vaassen fanfarekorps is al behoorlijk in de prijzen gevallen.
2: Nou, ik zou wel een keer mee willen lopen en dan met een pauk. De pauk op te buiken en dan die zware trommelslagen geven, zeg maar. Dat lijkt me wel erg...
1: Heb je gezien hoe grote trommel of ze binnengebracht hebben? Dat is
2: die bedoel ik.
1: Mens ding,
2: ja. Ja, die bedoel ik, ja. Heerlijk, lijkt me heerlijk.
0: Ik ga het gewoon even aan de mensen vragen of jij zo direct wat kunt proberen.
2: Gewoon om je even af te reageren.
0: Nou ja, of je enigszins gevoel voor ritme. Dat is denk ik belangrijk.
2: Heb ik wel. Heb ik wel. Ik kan heel goed dansen.
0: Nou, ik kijk al eventjes naar iemand en die begint al een ja te schrijven. Dus dat is dan geregeld, Rob. Dus jij gaat zo direct aan de bak. We gaan het
2: afgesproken.
0: We gaan het vanzelf horen. Tot die tijd, Ricky Gordon.

0: Tonight van Ricky Gordon. En inmiddels is aangeschoven Theo Somsen. Theo Vasenaar in hart en nieren. Maar ook een van de mensen die hier op de boekenmarkt is vertegenwoordigd. En ja, we hebben hem regelmatig bij ons in de uitzending. Want hij is nog veel actiever met allerlei andere activiteiten. Maar vandaag spreken we hem hier over de boekenmarkt. Want hij is een van die mensen die hier op de boekenmarkt zijn eigen kraam heeft. Linda.
1: Ja, we hebben Theo soms bij ons zitten. En Theo is... Ja, Theo, hoe lang ben jij al betrokken bij die boekenmarkt?
2: Nou, ik denk vanaf het begin.
1: Echt?
2: Eigenlijk op pole position heet dat in de Formule 1 wereld.
3: De Max Verstappen, ja, van de boekenverkoper.
2: Ja, Max Verstappen. Dus naast de kerk sta ik, ja.
1: Ja, naast de kerk.
2: Met twee kramen, ja.
1: Maar al vanaf, zeg maar, jij staat ook al 30 jaar op die boekenmarkt.
2: Ja, ik denk dat het al, ja, ze hebben het al voor de 25e keer gedaan. Ja, ik denk al die keren wel geweest, ja, gelukkig.
1: En wat is nou zo leuk aan op die boekenmarkt staan?
2: Ja, nou, voor mij is dit een thuiswedstrijd, hè, want ik woon hier. En je kent dus veel mensen als je hier ruim 50 jaar woont. Dus dat is ook altijd heel gezellig. Ja, en ik hou van boeken en mensen die erin geïnteresseerd zijn om ook te praten over boeken. En
3: wat voor soort boeken heeft u in de kraam staan allemaal?
2: Ik heb hier nu staan Nederlandse literatuur, vertaalde literatuur, geschiedenis. Vooral geschiedenis en filosofie, spiritualiteit en ook wat religie, ja.
3: Filosofie? Ja? De westerse filosofen van Socrates en Plato en Aristoteles? En ja. Komen die allemaal voorbij?
2: Ja, ze staan er allemaal. Ik heb twee kratjes. Nederlandse filosofen, althans die erover schrijven. Joke Hermsen, Achterhuis, ja.
3: Heeft u een voorkeur voor een bepaalde filosoof?
2: Ja, ik vind nog steeds, vind ik toch Socrates altijd wel. En Plato. Het is altijd leuk als je tegen mensen zegt van... heb je wel eens iets van Socrates gelezen?
3: Wat is een bekende uitspraak van Socrates? Ook weer? Een bekende uitspraak?
2: Ja, wat is een... Ja, het is,
1: lijkt wel of je gaat zitten overhoren.
2: Ja, of de, ja, nou ja, ja, wat is goed leven is natuurlijk een van zijn thema's geweest waarmee die mensen ging ondervragen.
3: Ja.
2: Maar wat we van hem weten is alleen maar van Plato, want hij heeft zelf nooit een letter geschreven.
3: Nee, precies.
2: Dus het volledige werk van Socrates kun je niet te pakken krijgen. Nee.
1: En krijg je dan ook dit soort vragen als je in de kraam staat, zoals Rob dat doet? Zo van, maar heeft u dit gelezen of kent u dat? Of,
2: ja, dat wel. Dat wel, soms natuurlijk. Soms kennen mensen het niet. Ik had net nog een Vlaamse meneer die hier op de camping de Helftenkamp zit.
1: Ja.
2: En die is dan, ja, met name in Franse schrijvers als Philippe Claudel geïnteresseerd. Ja.
1: Dus wat leuk. En zo raak je met elkaar in gesprek natuurlijk, ja, ook over boeken.
2: Ja.
1: En kunt je goede tips geven?
2: Ja, je krijgt tips en je geeft tips.

0: En het is verder om gewoon gezellig. En ik hoef er niets van te leven. Dus wat dat betreft.
1: Het is echt hobby.
0: Het is echt hobby, ja.
1: Maar u gaat ook andere boekenmarkten langs?
0: Ik sta nog op een paar andere. In juli is in Zutphen een prachtige boekenmarkt met slechts 70 kramen. Dit is een week voor de Deventer boekenmarkt. En je hebt, waar ik ook sta, is in januari, lekker binnen in de Bergkerk in Deventer.
1: Oh ja.
0: Nou, dan heb ik het wel.
1: Dat is ook een mooie plek.
0: Ja, ik doe het steeds minder. Meestal doe ik via internet. Dus.
2: Maar leest u zelf nog dagelijks?
0: Ja, dagelijks, mag je wel zeggen, ja.
2: Ja, ik hoor wel eens van mensen die lezen een boek of twee of drie boeken in een week. Of ik lees heel snel, maar ik vind dat je een boek altijd... Een goed boek moet je niet te snel lezen.
0: Nee, dat is ook zo. En sommige boeken lenen zich ook niet voor om in één keer door te lezen.
1: Dan moet je nog eens goed over nadenken als je leest.
0: Ja. Nee, een historisch romans vind ik ook altijd heerlijk. Jan van Aak is een van de schrijvers. Zijn boek ligt er nog. Een van de weinige Nederlandse schrijvers die historische romans schrijft. Hella Haasen was natuurlijk een hele bekende daarin.
2: Ja.
0: En blijf gewoon heel erg leuk om te doen.
1: En Theo, jij staat in de kraam. Maar behalve die kraam is er nog een plek, hè, in Vaassen waar mensen boeken kunnen kopen. Je moet daar even reclame voor maken.
0: Ja, ik ben ook betrokken bij de Deventerstraat, het Vrijzinnige Kerkje. Die hebben ook ieder jaar twee boekenmarkten. En op Hemelsdag liften we mee met Vaas Aqua.
1: Ja.
0: Dan is het kerkje open. Het is warm. Het is droog. En alle boeken zijn momenteel 1 euro. Want je moet er een keer vanaf.
1: Precies. Ja, dat is
0: in een modewinkel of een schoenenwinkel.
1: Je moet weer opruimen. Er moeten weer nieuwe boeken in.
0: Ja, want we hebben zoveel in de voorraad staan.
1: Maar hoe komen jullie dan aan die voorraad?
0: Ja, via overlijdensgevallen, mensen die ons spullen. Hoe meer ouderen er zijn, hoe meer overlijdensgevallen, hoe meer boeken er vrijkomen.
1: En dan schenken ze de boeken aan het Vrijzinnige Kerkje.
0: Ja, dat gebeurt natuurlijk ook in Epe. De Goede Herkerk krijgt ook heel veel boeken van mensen. Er komen steeds meer boeken vrij.
2: Maar waar staat u met uw kraam? Hier achter de tent? Staat u hier vlakbij?
0: Tegenover lokaal Vaassen.
2: Ja?
0: Dus als je voor de kerk staat, de dorpskerk, meteen links.
2: Oké.
0: Pole position, wat ik zeg.
1: Dat kan niet missen. Dus als mensen geïnteresseerd zijn in die boeken, dan kunnen ze u vinden naast de kerk.
0: Ik kom straks maar even gratis een boek halen, want jullie zijn tot 12 uur.
2: Gaan we zeker doen.
0: Benieuwd waar jullie in geïnteresseerd zijn.
2: Wat zegt u?
0: Benieuwd waar jullie in geïnteresseerd zijn.
2: Nou ja, ik heb onlangs een boek gelezen van Marcus Aurelius.
0: Oh ja.
2: Het Stoïcisme.
0: Ja.
2: En dat was erg interessant om te lezen. Romeinse keizer.
0: Heel veel wijsheden, zijn levenservaring heeft opgeschreven. Ik heb het zelf wel. Het ligt niet hier.
1: En ik ben van de thrillers.
0: Ik ben van de thrillers.
1: Wow. Van Nicky French. Dat vind ik echt...
0: Nou, die staan voor mijn huis, staan die in de boekenkast. Kan iedereen gaan.
1: Maar dan moet ik even bij je thuis langs
0: in de Noek 11.
1: Helemaal goed. Theo Somsen, dank je wel dat je ons wilde vertellen over jouw aandeel in de boekenmarkt. En succes nog vandaag.
0: Jullie ook. En wie weet zie ik jullie straks nog even.
1: Helemaal goed.
3: Dit is Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

0: draaien. Niekerk, hoort u een feest in het café. Ja, we hadden het zojuist er al eventjes over. Want onze Rob die had geen idee wat pauken waren. Dus hij heeft er inmiddels plaatsgenomen achter de pauken. En heeft een paar stokken in zijn handen als het goed is. Dus nou, we kunnen even wat meekrijgen. Dus we zijn benieuwd.
1: Hij krijgt tekst en uitleg, let op.
0: Oké, we zijn benieuwd of u wat gevoel voor ritme heeft.
2: Er zitten verschillende pedalen open. Ja? Maar dat hoeft u niet aan te gebruiken. Als u dit voor het eerst hoeft te doen.
3: Nee.
2: Ik zou zeggen, knallen maar eventjes wat op.
3: Dus mijn muzikaliteit wordt hierbij op de proef gesteld.
1: Meteen getest.
3: Het is onvoorstelbaar. Ja.
0: Dat hadden we je beloofd, hè?
2: Niet bescheiden, meneer.
3: Niet bescheiden?
2: Knallen maar even.
3: Oké.
2: Daar gaat-ie.

0: concertorkest er over een beetje aan zuigen, meneer.
1: Dat is de intro, heb ik de indruk. Voor.
2: Jan, dit ga ik vaker doen.
1: Ik merk het. Ja, je hebt er zin in.
0: Ik heb ook een flow-orkest, hè. Dus er kunnen dan nogal mensen die
3: zo meedoen.
0: Kunnen zo meedoen.
2: Leren.
3: Want, ik zet mijn microfoon. Dat doen we met jouw microfoon. Want je noemt dat wel, want inderdaad, je gaat ervan uit dat je als kind altijd bij de muziek gaat. Maar dat hoeft niet altijd, hè?
0: Nee. Het is nu, sinds een jaar of vijf, is er landelijk een tendens om een volwassen leerorkest te formeren. Want elke muziekvereniging die zoekt eigenlijk ook wel de aanwas. En mensen die altijd een hobby willen leren en om muziek te leren te spelen. En mensen hebben meer tijd, de kinderen zijn groot. Dan wordt het een mooie gelegenheid om muziek te leren.
3: En misschien heb je inderdaad altijd wel gedacht, oh, ik had dat eigenlijk wel willen leren, maar het is er nooit van gekomen. Maar het Fases van Varenkorps heeft dus ook een volwassen, hoe noem je dat?
0: Een volwassen leerorkest. Ja, en bij ons heet het FLOF.
3: FLOF?
0: Ja, volwassen leerorkest Fase.
3: Dat is wel een mooie naam. En kun je daar altijd bij aansluiten? Of start dat zeg maar op een bepaald moment en moet je dan mee gaan draaien?
0: Ja, we starten altijd met een nieuw oproep. En dan kun je er opgeven. En dat zal op een gegeven moment een datum geactiveerd worden. We hebben nu de derde ronde komt er dan aan. En dat zal in het najaar ergens weer beginnen. En dan ga je een traject van 10 weken aan. En dan ga je naar de 10e week, dan kun je al iets meespelen. En dan ga je eigenlijk als doel om met een concert als dit mee te spelen. Ja.
3: Heel leuk. Hey, gaan we straks ook mensen zien die in het volwassen leerorkest hebben meegedraaid?
0: Helaas. Maar dat is komen we misschien wel weer volgend jaar. Misschien wel. Dat weten we nog niet. Maar, hey. Het is wel een hele leuke groep geworden. Want er zijn al twee groepen geweest. Die zijn samen gevoegd. En dat is nu 1 en 2. Dat is nu 24 mensen bij elkaar. Dat is een leuke groep. Dus de groep wordt steeds groter.
3: Nou Rob, na de zomer kan je je melden bij FLOF en dan ga je in 10 weken die pauken leren bedienen.
2: Ja, niet alleen de pauken volgens mij, want ik zie nog meer trommels, ik zie nog meer instrumenten. Het is niet alleen de pauken, het is een heel arsenaal aan instrumenten.
0: Ja, de percussie noemen we dat.
3: Maar dan moet je van alles nog wat kunnen.
0: Ja. De basis is eigenlijk, je krijgt een notenschrift, je kunt tellen, kunt 1, 2, 3, 4. Dat is een 4-kwartsmaat of een 2-kwartsmaat. Maar dat is de basis. En de basis, als je dat onder de knie kent, kun je al heel veel.
2: Ja. Krijg je dan een diploma als je...
0: Als je zo echt verder wil leren, dan zou je eventueel les kunnen hebben. Want je moet wel hier, als je bijvoorbeeld met dit orkest mee wil spelen, dan moet je wel zeker een A-diploma hebben. Ja. En dan je hebt de verschillende, hoe moeilijk het wordt, hoe meer uitdagingen je kunt doen.
2: Vindt u dat ik aanleg heb?
0: Nou, meneer, u kan er heel wat van. Ik heb het net al gezegd. U kunt met de orkestorkest van het Koninklijke Concertgebouworkest wel meedoen. Dan kunnen ze een puntje aan zuigen.
3: Je moet ergens beginnen, Rob, dus dat zou kunnen. Hé, dankjewel in ieder geval. En we gaan straks veel meer horen van het Fases van Varenkorps. Om 11 uur geven zij een concertje en dat gaan we laten meeluisteren.

0: ik begrijp dat Rob zich inmiddels al ingeschreven heeft, Linda.
1: Ja, hè?
0: Dus wat dat betreft, weer een hobby erbij, Rob. Je krijgt het druk nog de komende periode, begrijp ik.
1: Ik had bij de muziekvereniging. Ja.
2: Ik was even niet bij de les, Jan.
0: Ik merk het. Nee, je bent natuurlijk helemaal in trance, want er ging een wereld voor je open.
1: We gaan jou volgen, Rob, vanaf september bij Vlof. Daar gaan we een item van maken.
0: Hé, hey Linda, we hebben nog helemaal niet gehad over dat Eurovisie Songfestival.
1: Ja, je liet hem net horen, hè? De inzending voor Finland. Hij maakt echt hele grote kans.
0: Dus daar ben jij van onder de indruk. Waarom?
1: Nou, ik ben het meest onder de indruk van het liedje van Italië. Maar Italië is gewoon een heel mooi liedje. En het Songfestival is een idiote show. Dus je gaat met een heel mooi liedje niet meer winnen. Dus ik denk dat Finland gaat winnen. Want die heeft ook een mooi liedje, maar meer show.
2: We staan ook nummer 1 bij de boekmakers volgens mij, hè? Finland. Nummer 1?
1: Ja. Ja.
0: Maar het is echt hoe gekker, hoe mooier, hè? Hoe gekker, hoe beter. Hè?
1: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Voor degenen die het dinsdagavond gezien hebben, het is. Je kan zo gek niet opnemen of het kwam voorbij. Dus dat hoort er helemaal bij. Het wordt echt een spektakel. Het doet meer aan circus denken, aan idiote acts dan aan muziek. Ja.
0: Maar jij zit vanavond weer voor de buis, denk ik.
1: Ja, die arme Jan Wiebe, die moet dat allemaal bekijken.
0: Maar begrijp ik het nou ook goed dat de belangstelling in Nederland ook aanzienlijk minder is?
1: Ja, maar dat komt natuurlijk ook omdat we niet meedoen, denk ik. Het is natuurlijk altijd leuker als je meedoet. Dan ga je ook mee om een prijs en ding je mee. We doen niet mee. Maar dat geeft wel een ander gevoel natuurlijk. Dus kan ik me ook voorstellen. En er wordt ook niet, qua uitzendingen, wordt er ook veel minder aandacht aan besteed. Ook omdat we niet meedoen. Ja.
0: Nou staat er een muziekkenner naast je.
1: Ja.
0: Dat is namelijk de voorzitter van het Spaanse Paardenkorps.
1: Karel Thijssen.
0: Karel, ik ben benieuwd eigenlijk naar jouw mening. Wat vind jij nou van zo'n songfestival?
3: Nou, ik vind het inderdaad een kermis, een circus. Ja. Allemaal verklede mensen, rare acts, rare muziek ook. Nee, ik vind het is niet mijn ding, absoluut niet. Nee.
0: Kun je het muziek noemen?
3: enkele nummers misschien dan, maar de meeste eigenlijk toch niet. Nee. Het is meer hoe gekker. Hoe beter dan kennelijk. Maar ik ben het niet mee eens. Nee, het is niet, dat is niet echte muziek. Nee.
0: Ik begrijp ook dat jij vanavond niet aan de buis gekluisterd zit.
3: Nee.
0: We zijn blij dat jij even tijd voor ons hebt. Want het was even wennen zojuist. Want alles werd al klaargezet voor het grote concert.
3: Jazeker.
0: Zo direct om 11 uur gaat beginnen.
3: Ja, wij gaan om 11 uur beginnen. We gaan om 11 uur beginnen. Ja. En met ons jeugdorkest, ons C-orkest. Ja. En die spelen een kwartiertje ongeveer. En daarna zal het A-orkest spelen. En we spelen muziek die wij deels op het concert, voor het concert gespeeld hebben. Okay. Maar ook muziek die wij gaan spelen op onze jubileumreis. We gaan Marcel namelijk naar België.
0: Kijk.
3: In juni. Ja.
0: Ah, dat is het nieuws.
3: Jazeker. We bestaan 120 jaar. En eens in de 5 jaar maken we een reisje naar het buitenland. Daar sparen we allemaal zelf. Iedere maand voor leggen we een klein bedrag in. En van dat geld wat we in 5 jaar tijd gespaard hebben, maken wij een weekend gaan we dan naar het buitenland. We zijn al een keer in Oostenrijk geweest. We zijn een aantal keren in Duitsland geweest. En we gaan nu voor de 2e keer naar België.
0: Maar ik neem aan dat jullie daar ook concerten geven dan.
3: We geven daar concerten. We geven op zaterdag een concert in Oostende. En op zondag in Gent.
0: Oké. Okay. En hoeveel leden reizen er dan mee? Gaat dan de hele club mee? Of?
3: De hele club gaat mee. Niet allemaal, moet ik eerlijk zeggen. Want sommigen moeten werken. Maar de meesten gaan wel mee. Ik denk wel 90%. Ja. Maar er gaan ook een aantal fans mee. Dus mensen die eigenlijk gewoon geen muziekinstrument spelen, maar die gewoon leuk vinden om met de club mee te gaan.
0: Ja, dat zijn de supporters.
3: Supporters, die gaan ook mee, ja. En ook een 5-tal muzikanten van ons B-orkest. Dus van ons volwassen leerorkest, die al wat verder zijn, die gaan ook mee.
0: Dus voor Rob zou de plek zijn, begrijp ik?
3: Er is nog plek over in de bus, ja.
2: Nou, ik wilde eigenlijk die vraag stellen, want je gaf aan, er is een A- en een C-orkest.
3: Ja.
2: Ik denk, waar is het B-orkest nou gebleven? Maar
3: die is er ook.
2: Die is
3: er
2: ook.
3: Ja, zeker. Ons B-orkest, dat is een volwassen leerorkest. Ja, ja. Absoluut.
0: Wat gaat er straks allemaal gebeuren? Want jullie beginnen dus met het leerorkest, het eerste kwartier. Wat gaan jullie spelen?
3: Ik weet niet precies wat het jeugdorkest precies gaat spelen.
0: Oké, het is voor jou ook een verrassing.
3: Ja, voor mij ook een beetje een verrassing. Maar het A-orkest gaat een aantal hele bekende nummers spelen. Ook een aantal, de Belgische kwinkslag erin, omdat we naar België gaan.
0: Ja.
3: We spelen een medley van K3. Ja, ja.
0: Oh, kijk aan.
3: De Belgische parachutemars komt voorbij. We spelen een medley van Toto. Radar Love, Golden Earring komt voorbij. Oei. Dus hebben wij van alles.
0: Nou, dat belooft in ieder geval vuurwerk.
3: Ja, zeker. Ja, ja hoor. Ja. We hebben er zin in.
0: En jullie zitten hier natuurlijk prachtig in die tent. Dus slecht weer of niet, dat maakt ons eigenlijk niet zoveel uit. Hoewel het ja, eigenlijk vanmorgen hebben we even een flink buitje gehad. Maar
3: het ging even hard, maar het is niet goed te doen.
0: Het ja, valt hoor. Nu reus mee. Hoe is het, Karel, met de aanwas van nieuwe leden bij het Vaassen Fanfarekorps?
3: We hebben een tweede volwassen leerorkest gestart vorig jaar. En die twee zijn nu samen. Dus we hebben een eerste lichting en een jaar later is een tweede lichting gestart. Er zijn ongeveer 24, 25 muzikanten. Er zijn jongvolwassenen, laat ik het zo maar even zeggen, ouderen vaak ook wel, die voor het eerst een instrument bespelen. En ja, dat gaat, die maken stappen nu. En die hebben al meegedaan met een volwassen leerorkestfestival in Twello. En ja, die doen heel leuk. En die gaan steeds stapjes maken die vooruit. Ja,
2: wat ik me afvraag is, ja. Van, hoe vaak moet je oefenen en is er wel een geschikte locatie om te oefenen? Want je maakt wel kabaal natuurlijk.
3: Ja.
2: Dus het moet niet te dicht bij woonhuizen zijn. En zo hebben jullie een geschikte locatie om
3: te doen? Jazeker. Wij hebben al ruim 10 jaar ruimte bij onze hoofdsponsor, Tiemissen. Autoschade Tiemissen.
2: Oh ja.
3: We hebben
2: op een bedrijventerrein.
3: De bovenverdieping, die hebben wij voor hen verbouwd. Ze hebben de materialen geleverd. Wij hebben de handjes en de uren geleverd. En wij een mooie ruimte gecreëerd, een vergaderruimte. En dan mogen wij s'avonds gebruik maken om muziek te maken. Dat doen we niet met ons A-orkest, maar wel met ons B-orkest. De B-orkest zit daar op de maandagavond bij onze sponsor boven. Wij zelf met het A-orkest zitten in de wieken.
0: En daar kun je in principe eigenlijk onbeperkt gebruik van maken, Karel?
3: Dat niet. Van die ruimte wel in onderling overleg.
0: Oké.
3: Okay. Bij Tiemissen, ja, absoluut. Ja.
0: Oh, dat is toch wel bijzonder. Dat
3: iemand... Dat is zeer bijzonder. We hebben een hele warme band met deze sponsor. Ja. En die koesteren we ook, absoluut.
0: Hey, ik zei zojuist van, hebben jullie veel aanwas? Moet je nou op een gegeven moment ook wel eens zeggen van, we hebben even een ledenstop? Of...
3: Ja, het is soms wel lastig, want sommige instrumenten zijn populair. Met name de saxofoon. En dan moet je soms wel eens zeggen, ja, liever, als je je meldt, liever toch even een ander instrument.
0: Oké. Okay.
3: Oh, want saxofoon is populair. Je ziet het vaak op televisie. In de popmuziek hoor je het veel.
0: Ja.
3: Maar dan zeg ik toch liever, neem een bugel of een folium of een hoorn. Daar hebben we ook mensen voor nodig.
0: En zijn mensen dan zo makkelijk dat nou, doe mij dan maar een bugel?
3: Sommigen zijn er wel, maar sommigen ook niet. Dus dat is mensenafhankelijk. Persoonlijk.
0: Het zal heel, heel persoonlijk zijn.
3: Ja, dat klopt. Duidelijk. Maar dan moet je tactisch aanpakken. Ja.
0: Om 11 uur. We gaan het live uitzenden. Dat hadden we al eventjes ook aan jullie gemeld.
3: Had ik begrepen, ja.
0: Ja, ik hoop dat het de instrumenten die hier inmiddels allemaal neergezet zijn, dat is indrukwekkend. Dat belooft wat.
3: We gaan ons best doen, absoluut.
0: Begrijp ik.
3: Nou, maar we hebben leuke muziek dus.
0: We kennen jullie een beetje, dus dat gaat ongetwijfeld spectaculair worden. Ik wens je heel veel plezier en uiteraard ook heel veel succes.
3: Dankjewel.
0: Concert.
3: Leuk.
0: Alle fase van Varenkorps.
3: Dankjewel.

waren de Makkers met zomerzon. Ja, die zomer wil hier nog niet echt doorbreken. Maar het is droog. En dat is natuurlijk al belangrijk. Ja, u merkt het. We worden een klein beetje gestoord. Door met name toch even wat oefeningen door het jeugdorkest. Het orkest van het Fases van Varenkorps. Dus vandaar dat we het even op deze manier moeten doen. Maar dat gaat volgens mij goed. Jim Reese is here and I won't forget you.

0: En u hoorde Jannes met gas erop. Ja, het loopt tegen 11. En de voorzitter van het Fases van Varenkorps kijkt al even onze richting op. Ik geef hem graag het woord. Ga je gang.
1: Het is niet allemaal eens voor die vraag, maar ik had gezegd van dat de mensen van de ouders of het zijn, of een aantal afgelopen mensen die werken, of de mensen zijn met de ouders. Maar zij gaan een leuk programma voor ons spelen. En het circus staat onder leiding van Daan Vink. Daan, heel veel succes. Jongens en meisjes, heel veel succes.

Okay, I'm going to do it.

0: Good.
1: Yep.

0: grote getale bent. Luisteren naar het C-orkest. We hebben dit allemaal in een paar weken ingestudeerd. Dus geef eens één groot applaus. Dank u wel. We gaan nog even één toegeven voor u spelen. Heel veel luisterplezier. En daarna gaat het A-orkest van ons overnemen. Hoeveel veel luisterplezier nog. Van die rotje dekken nog één keer. Zijn we gaan doen.
1: U heeft het begrepen, dames en heren. Het is het C-orkest van het Vaassersvat Varenkorps. Dat betekent dat dit het leerorkest is. Het zijn veelal jongeren die hier spelen. En leren. Er zijn 10 weken. En dan moeten ze in principe de basis onder de knie hebben. Nou, u merkt het. Ze zijn al een heel eind op.

0: Turk is ontzettend bedankt. Goed gedaan. En dan gaan we even daar natuurlijk ook ontzettend bedankt dat je de doel gaat een paar potten meten, maar je hebt gewoon een paar gekregen. Dankjewel. We gaan even de richting van Turk met Aaltje straks voor plaats nemen. Dus even een momentje.
1: En hier vindt een changement plaats, zo gezegd, want u luisterde naar het C-orkest, het leerorkest van het Vaatse Fanfarekorps. En ja, we zijn hier tenslotte vandaag live op het Marktplein in Vaassen bij Vaassen Aqua. Ja, dan nemen we dit natuurlijk ook graag live mee in onze uitzending. Zo direct gaan we luisteren. Het is een paar minuten, hebben we begrepen, van voorzitter Karel Thijssen. Dus we gaan in ieder geval zo direct nog tot 12 uur luisteren naar het A-orkest van het Fanfarekorps. Het Vaassens Fanfarekorps. En de nummers heeft u begrepen al eerder toen wij even spraken met de voorzitter van het Vaassens Fanfarekorps. Ik heb ze niet even opgeschreven, maar u gaat daar ongetwijfeld met veel plezier naar luisteren. De tent is hier inmiddels behoorlijk volgelopen. Dus aan publieke belangstelling hebben de dames en heren in ieder geval niet te klagen. Nou, dat mag ook best, want het orkest is in de wijde omgeving drukdoende om te maken, want het is een bijzondere kast. Dirigenten had ik u nog niet verteld, dat is Sandra Kerkdijk. En zij heeft inmiddels plaatsgenomen op de boek. Dus in afwachting van het A-orkest is hier het Vaassens Fanfarekorps.

Thank you.

dit jaar 120 jaar. Dus we hebben ons jubileumjaar. Daarover straks meer. We gaan voor starten. En het auto staat sinds vorig jaar onder handen van onze nieuwe directeur Patricia Kerkduik. Welkom en veel succes vandaag. Het eerste nummer dat we gaan spelen, dat heet Where Eagles Soar. Dat betekent eigenlijk waar Adenas zweven. Dat is heel erg gezien.

Dus de film is niet van de film uit 1995. Het gaat om de Amerikaanse Odyssee die richting Rusland gaat en daar in gevaarlijke situaties komt. Die film is ook gespeeld op het vorige bestek. Dat was een wedstrijd van onze lid, Marcel Brummel, die daar een hele mooie herinnering aan heeft. En daarom ook, Marcel, speelde ze jou nog een keer.

gast al genomineerd voor de verenigingen bestaat dit jaar 120 jaar. En gisteren waren we daarbij als muziekvereniging eens in de 5 jaar op buitenlandreis gegaan. We zijn al in Oostenrijk geweest, een aantal keer in Duitsland en gaan nu voor de 2e keer naar België. En daar hebben de leden zelf allemaal iedere maand voor gestaan om dat eens in de 5 jaar een congresje te maken. Wij gaan dan een concert geven in Oost-Ende op zaterdag in Wien en een concert op zondag in Gent. En in de 2e dagen gaan we ook een aantal Belgische nummertjes op de rechtermaat zetten. En een van de nummers is de Belgische parachutistenmars. Graag uw aandacht ervoor en veel luisterplezier.

Belgische parachutistenmast. Die werd dus ook in België eind juni gaan spelen. Het volgende nummer we gaan spelen is Highland Cathedral. Dat is een meer een koraalachtig nummer. Met een solo voor euphonium daarin. Gespeeld door Wouter-Jan van Lohuizen. En deze gaan we uiteraard ook in België spelen in een hele mooie kerk in Gent. Dus dat, we zijn zelf ook heel benieuwd hoe dat zal gaan klinken dan. Wouter-Jan, heel veel succes. Gaat je vast wel lukken. En veel luisterplezier. Thank you.

Bijvoorbeeld Wart-Jan. Goed gedaan, jochie. Ja? We gaan verder met het volgende nummer. Dat heet For the Love of a Princess. Dat nummer is eigenlijk komt voor uit de film Braveheart. En misschien dat u het herkent als u de film heeft gezien. Maar we gaan hem met veel plezier voor u spelen.

volgende nummer wat wij voor u gaan spelen is Koraal en Rock Out. Dat is een nummer waar ik zelf ooit een keer gespeeld heb toen ik zelf nog een hele kleine jongen was. Dus zo oud is dat nummer eigenlijk wel. Maar dit was een wens van Ineke van Wissel. Die wilde dat graag gespeeld hebben. Dus we hebben dat het afgelopen voorjaarsconcert op ons jubileumconcert ook voor u gespeeld. En met alle plezier doen we dat vandaag wederom. Koraal en Rock Out.

van het Fases van Varenkorps op de achtergrond. Ja, moeten we toch deze uitzending van brunch afsluiten. Onze tijd zit er bijna op. Het loopt na de klok van 12 uur. En we hebben met heel veel plezier deze uitzending weer gebracht vanaf het Dorpsplein in Vaassen. En we hopen dat u ervan genoten heeft. En wilt u vanmiddag nog op pad? Denkt u, wat zal ik eens gaan doen? Kom dan eens eventjes kijken in Vaassen, want er is genoeg te zien en te beleven. En wij zijn er volgende week weer vanuit de studio met een nieuwe aflevering van

Thank you.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30, rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

In other words, one who knew. The record shows I took the blows.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf anderhalf jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in het Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord. En blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

If the sky

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
2: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
1: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
5: Kan hij schieten? Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!
6: Dit is Infomix met muziek en informatie. Dit is Infomix met muziek en informatie.
7: Allereerst wil ik u hartelijk danken voor alle kaartjes, appjes en telefoontjes tijdens mijn aanwezigheid wegens gezondheidsredenen. Daarnaast wil ik mijn dank uitspreken aan Gerard en Lucienne, die vorige week het programma hebben overgenomen, en aan collega Robert, die de weken daaraan voorafgaand prachtige muzikale mixen had samengesteld. Ja, en ook vandaag zijn we er weer. We hebben een afwisselend programma voor u. Met bijzondere verhalen, mooie initiatieven en gezellige evenementen uit de regio. We besteden aandacht aan het 5-jarig bestaan van particuliere school Vivanto in Epe. En ja, hier in de studio is het een bonte boel met allemaal kinderen en ouders. Want ik wil van hun weten, en u waarschijnlijk ook, waarom de school zo belangrijk voor hen is. En waarom Vivanto volgens hen moet blijven bestaan. Daarnaast praten we over biodiversiteit in de gemeente Epe. Pieter Swinkels, hij organiseert samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland een inspiratiemiddag voor inwoners van het buitengebied. Verder kijken we vooruit naar de buurman fietsen Pinksterronde in Heerde. En hebben aandacht, blijven fietsen, aan de fietsenwerkplaats van de Techniekbrouwerij in Epe. En zij maken kans op een mooie bijdrage uit het AWB-fonds om nog meer fietsen beschikbaar te maken voor mensen met een kleine beurs. En u kunt daarop stemmen. Natuurlijk staan we ook stil bij de Pinksteren. Dat doen we met het weerbericht natuurlijk. Het wordt mooi weer rond de Pinksteren. Dat hoort hier van onze eigen weerman natuurlijk tot de puntjes op de i. En een gezellige rommelroute in Emst komt ook weer voorbij. William zult u de komende tijd moeten missen. Hij geniet van een welverdiende vakantie. Techniek in handen van twee heren, Dick Wittingen en Gert Roelofs. En mijn naam is Harry Mulder. Infomix is ook op de woensdagmiddag te horen op Voorst Veluwe Zo. Van harte welkom.
8: Hey, we zijn er. Voor Brummen, Buslau, Empen, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp Achterhoek.
9: Je luistert naar
10: Voorst Veluwe Zoom.

0: muziek, bijpassende muziek die regelmatig klinkt. Als hier leden van de school, particuliere school Vivanto in Epe plaatsnemen achter de microfoon. We horen Oscar Harris met Song for the Children. Want hier in de studio aanwezig, Marieke, Lonneke, Nia, Mandy, Haley, Merlin, Woker. Ik zou ook zeggen wakker, maar dat natuurlijk niet, maar die is al wakker. En Quinn. Allemaal van harte welkom. Ja, zijn er nog meer mensen die kijken toe van Vivanto, hoe jullie het gaan afbrengen? Want jullie school bestaat 5 jaar. Dat is toch de reden voor een applausje, vind ik, hoor. Dus, ik wil zo met de kinderen beginnen, maar ga eerst toch aan de ouders toe. Eerste instantie, waarom hebben jullie gekozen voor de particuliere school Vivanto? Oftewel, 5 jaar geleden al, of?
1: Nee, niet 5 jaar geleden was dat voor ons. Dat is nu, denk ik, 2 jaar geleden. Nia die zat eerst op een andere school. En daar had ze het helemaal niet zo naar haar zin. In het begin ging het nog wel, maar uiteindelijk werd dat steeds lastiger. Wilde ze helemaal niet meer naar school. En toen gingen we natuurlijk op zoek naar waarom dat zo was. Nou, ze is heel erg bewegelijk. En daar moest ze natuurlijk de hele tijd stilzitten. Dat lukte niet zo goed. Kreeg ze ook heel veel commentaar op. Dus ze voelde zich helemaal niet prettig. En ja, Vivanto hanteert een hele andere manier van leren.
0: Gaan we zo wat dieper op in. Maar,
1: en dat was de reden.
0: Hoe ben je in aanraking meegekomen? Want via internet of mond-on-mond reclame of van je buurvrouw bij wijze van spreken? Of,
1: Mijn man en ik waren al langer op zoek naar deze vorm van onderwijs. Omdat we er al in geïnteresseerd waren, democratisch onderwijs. Maar we wisten eigenlijk nog niet dat Vivanto er was. Dus we kwamen eerst bij Montessori onderwijs. Ja. Wat er misschien iets meer ook een beetje op lijkt. We waren er al in geïnteresseerd.
0: Ja, en wat is er nou zo leuk aan om bij Vivanto op school te zitten? Want op een gegeven moment ben je daarheen gegaan. Jij zit er nog 3 jaar op?
2: Ongeveer. Okay. Ja, ongeveer 2 jaar iets van dat.
0: Ja. En wat is er nou zo leuk aan Vivanto voor jou?
2: Nou, gewoon dat ik mezelf mag zijn. En dat ik lekker mijn eigen gang kan gaan. Dat ik zelf een beetje kan zeggen van, nou, graag wil ik dit vandaag doen. En de andere dag wil ik graag dit doen. Daar voel ik mij prettig bij.
0: Is altijd vrijheid blijheid, Haley, dan? Want als ik dit hoor, dan denk ik, nou, leuk, aardig gaan we daar.
3: Nou, het is niet altijd vrijheid blijheid, maar het is wel dat je zelf mag bepalen wat je wil. Dus, we hebben echt wel afspraken met elkaar, belangrijke afspraken ook. Het gaat veel meer over algemene dingen, als stoppen wanneer je wil dat de ander niet dichterbij komt, zeg maar. Algemene afspraken, daar mag je heel veel bewegen, daar mag je rennen, daar niet. Dat soort afspraken hebben wij. Maar hoe jij zelf jouw leren vormgeeft, dat is aan jou.
0: Mooi om te horen. En je hebt naar je zin daar.
2: Ja, heel erg.
0: Ja, je straalt daar volgens mij jullie allemaal. En dan gaan jullie allemaal langs. Wat vind jij leuke vakken? En dan ga ik naar jou toe, Mandy. Wat vind je nou leuk aan de Vivanto? Hoe lang zit jij erop?
4: Al vanaf het begin.
0: Vanaf het begin? 5 jaar al dus?
4: Ja.
0: Oké. Okay. En wat vind je leuk?
4: Nou, dat je ook gewoon met iedereen mag spelen en altijd naar buiten mag en zo.
0: Maar je zegt maar iedereen. Ja. Zijn er dan geen klassen?
4: Nee, we zitten allemaal door elkaar.
0: Hé, allemaal? Ik zie jullie de heren ook klinken. En knikken. Klopt dat, Quinn?
5: Ja. Ja? We lopen allemaal alle leeftijden van 2 tot 12 lopen allemaal door elkaar.
0: Maar is dat niet lastig of handig? Help je ook andere kinderen?
5: Hangt er vanaf. In welke situatie?
0: Nou, waar ben jij goed in, bij wijze van spreken? Wat je zegt van, ik kan Woker daarin helpen, noem maar wat.
5: Ik weet niet.
0: Nee. En Woker, help jij anderen ook? Of, want ja, je bent niet de jongste.
6: Nee, zeker niet.
0: Niet dat je oud bent, hoor. Maar
6: ik ben niet twee. Nou, hoe help ik mensen?
0: Ja, wordt heel veel gezegd, ja. Dus.
6: Genoeg. Ik help mensen genoeg, ja.
0: Ja. En jij, je zit ook 5 jaar al op de school, of niet?
6: Nee. Oh. Net 1,5.
0: Oké. Okay. En je hoort hier al successen dat we leuk vinden. Wat vind jij er zo leuk aan? Want je straalt ook als je erover vertelt.
6: Ja, nou, wat ik er leuk aan vind is... een beetje net als Nia zegt, gewoon zeg maar, ik kan mezelf zijn. Maar ik vind het ook zeg maar, op zo'n reguliere school moet ik helemaal de hele tijd stilzitten. En krijg ik maar 1/2 uur per dag buitenspeeltijd en... dat is niet genoeg voor mij.
0: Oké. Maar hoeveel kindjes zitten er op die schoolkinderen?
6: Rond de 20 tot maar 25 kinderen, echt
0: weinig.
6: Oké,
0: dus niet zo heel groot, dus dat er 100 kinderen zitten. Dus, maar hoe gaat het in zijn werk dan? Wie van jullie kan daar toelichten? Hoe gaat het in zijn werk dan? Want jij wilt buiten spelen, jij wilt, ja, weet ik veel, breien wou ik zeggen, maar...
6: Haken.
0: Hoe gaat het in zijn werk? Mogen jullie elke dag beslissen? Of is er een soort raad? Of hebben jullie...
6: Nou... Veel, zeg maar de helft van de kinderen kiezen om alleen maar te spelen. De andere helft kiest ervoor om ook wat te leren. Maar ook nog steeds heel veel te spelen. Dus ja.
0: Spelen is belangrijk, dus zei
6: jullie. Ja, voor ons wel.
0: Ja?
3: Ja, het is misschien goed om uit te leggen, want het is inderdaad een heel ander concept dan een gewone school. De kinderen lopen eigenlijk los en de begeleiders... bewegen daar omheen. Dus die kijken gewoon wat nodig is. De leerkrachten die plannen heel veel in met de kinderen. Dus als er kinderen zijn die willen rekenen, lezen of schrijven of iets anders, biologie of nou ja, wat er maar voorkomt, dan kunnen ze dat gewoon volgen. En voor de rest zorgen wij er gewoon voor dat er begeleiding buiten is en in de andere lokalen waar de kinderen zich gewoon bewegen. En dan kunnen ze altijd hulp inschakelen als het niet lukt. Of dus eigenlijk bewegen de begeleiders om de kinderen heen... in plaats van bij een normale reguliere school... waar de leerkracht voor de klas staat en zegt wat de kinderen moeten doen. Bij ons is het andersom.
0: Oké, maar dan gaat het fluitje naar binnen met z'n allen, bij wijze van spreken.
3: Ja, we hebben geen fluitje.
0: Dan gaan we met z'n allen weer zitten en mond houden, wat dan ook.
3: We hebben inmiddels wel een bel. Die...

0: En dan moet je een bladje hebben waar je alles op kan schrijven. En dan moet je vragen, wil jij erbij zitten? Dan ga je iedereen rond wie erbij wilt zitten. En dan bepaal je op welke dag het is. En dan op een gegeven moment is het dan. En dan gaan we bespreken of het kan of niet. En dat gaan we dan allemaal beslissen. En als het dan allemaal goed is, dan komt het misschien of niet.
1: En heb jij wel eens iets ingediend wat ze dan overnamen dat jullie met z'n allen gingen doen? Noem maar wat, marshmallows bakken of...
2: Marshmallows bakken?
1: Ja.
0: Nee, ik heb volgens mij geen motie nog ingediend.
1: Jullie wel? Ja, vertel eens.
2: Nee, ik heb laatst nog, een paar dagen geleden, gisteren volgens mij, heb ik een motie ingediend.
1: En waar ging die over? Mag ik dat wel weten? Of is dat een verrassing altijd nog? Dus.
2: Nee, ik denk dat je dat best weet. Wij willen graag een schoolband.
1: Oké.
2: Okay. Dus daar heb je gewoon al een motie ingediend.
1: En jij speelt zelf een instrument?
2: Ja, ik speel piano.
1: Piano. En dan wil je kijken of er een schoolband kan ontstaan. Dus spelen jullie allemaal instrumenten? Speel jij? Nee? Jullie?
3: Ik doe soms drums.
1: Drums? Ja. Oké. Okay. Nou, dus je drumt dus. Leuk. Ga ik toch helemaal naar de hoek toe nog een keer? Want die hebben we nog niet gehoord, Marieke.
4: Die dacht, hey. Heel stilletjes, heel prima.
1: Hey, als je dit hoort, wat doet het met jou?
4: Ja, ik word hier heel blij van. Ik vind het mooie is inderdaad dat het allemaal vanuit de kinderen mag ontstaan. Dus wat hebben ze nodig, wat willen ze leren? En dat het heel mooi mag komen vanuit die intrinsieke motivatie. Mijn zoontje bijvoorbeeld, die zat ook echt in de regels. En als hij dan iets moest leren, had hij zoiets van... ja, waarom moet ik dit dan leren? Ik ga niet iets... Dus hij kwam op regulier eigenlijk helemaal niet tot leren... omdat hij altijd in die weerstand zat. En hier hebben we het helemaal losgelaten en ontstaat het vanzelf. Dus van na de zomer gaf hij bijvoorbeeld aan... ja, ik wil nou wel eens leren schrijven. Want ik vind het vervelend dat ik jou steeds moet vragen. Dus kunnen we nu eindelijk beginnen met... hoe moet ik woordjes schrijven?
1: Mooi toch?
4: Ja. Echt super, dat is fantastisch. En dan gaat het ineens heel snel.
5: En dan gaat het ineens heel snel, omdat hij het zelf graag wil leren. Daarom gaat het dan ook ineens vaak veel sneller. En we hebben ook nog haar zusje van 4, zit ook daar net op school. En die wil nu al graag leren lezen. En dat
1: nu
5: kan
1: wel.
5: Ook.
1: Oh, dat kan ook wel.
5: Ja, want dat is nu haar moment blijkbaar, dat zij dat heel graag wil leren. En daar is dan ook alle ruimte en aandacht voor.
1: Welk vak ben jij nu allemaal bezig om te leren? Even de microfoon terughalen hierheen. Moet je even dichterbij komen. Wat ben jij nou mee aan het leren?
0: Nog een beetje beter leren schrijven en rekenen.
1: Ja? En dat kun je dan zelf doen in de zin van overleg met de begeleiding dus?
0: Ja.
1: Beetje leren schrijven en rekenen. En wat een heel ander vak. Zijn er ook andere vakken dan die vakken waar je zegt van... oh, dat wil ik elke dag wel doen, behalve buitenspelen natuurlijk?
0: Nee.
1: Nee? Kon zijn en dat je iets hebt, een droom of wat dan ook, dat wil ik leren. Dus. Hey, ik ga zo met jullie verder praten, want het is nu tijd voor muziek.

0: Ik zit hier nog steeds in een hele gezellige studio met allemaal kinderen en ouders van Vivanto in Epe. Ik wil heel de tijd wat anders zeggen, maar het is Vivanto. Waar staat het trouwens eigenlijk voor? Nogmaals, voor de luisteraars die niet weten die naam. Vraag aan Haley, maar...
1: Ja, Vivanto staat voor levendig. Het is Esperanto, hè, Marika? Ja, Esperanto voor levendig. En nou, dat is het zeker. Het is een levendige school. Zagen we net ook wel even in de studio.
0: Ja, maar ze hebben even stilgezeten hier. En dan konden ze even weer bewegen natuurlijk.
1: Ja,
0: op de muziek. Jij wilt dus een schoolband starten. Of starten. En je hoopt dat er een schoolband komt. Wordt er ook muziek gedraaid op school? Nu? Dan valt het stil.
1: Je doet wel op donderdag, nu is Cindy er eventjes niet, maar als het donderdag, dan starten jullie de dag altijd met zingen met Cindy.
2: Dat
1: klinkt door de hele school.
0: En wat zingen jullie dan?
2: Nou, echt bijna alles. Gewoon echt van alles. Alles wat je op de piano kan spelen, dat bijna alles.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dat is heel leuk dus.
2: Ja.
0: Hey, zo'n dag op school, hoe laat begint die? En dan heb ik Mandy. Mandy, hoe laat beginnen jullie?
3: Weet ik eigenlijk niet.
4: Mama brengt me.
0: Kwart over negen.
3: Kwart over negen.
0: Kwart over negen. En hoe laat eindigt die dag?
3: 3 uur.
0: 3 uur?
3: Ja.
0: En het is 3 dagen, dacht ik, of niet?
3: 3 dagen. Maandag, dinsdag en donderdag.
0: Oké. Okay. En die andere dagen, wat doen jullie dan?
3: Nou, gewoon lekker chillen.
0: Van jou
2: het is waar.
0: Thuis blijven, ja. Maar ook misschien dingen doen van hé, dat heb ik geleerd op school. Dat kan ook natuurlijk, hè. Ja. En jullie hebben net vakantie gehad. Nu zijn jullie weer begonnen dus op school met z'n allen. Morgen is het woensdag, dan zijn jullie dus niet.
3: Niet op school, nee.
0: Niet op school. Wat ga je morgen doen?
5: Ik ga bij iemand van school spelen.
0: Ah, toch weer school, hè? Dus wat houdt jouw dag morgen in?
2: Ik ga naar mijn oma.
0: Oké. Okay. Je gaat je nog niet voorbereiden op donderdag voor school. Dat hoeft niet. Je hebt geen huiswerk?
2: Nee, ik heb geen huiswerk. Wij krijgen hier geen huiswerk.
3: Ik wel.
0: Oh, jij waarom wel. Jij wel? Jij wel, ja. Waarom jij wel dan?
3: Nou, omdat ik dat wil.
0: Oh, oké. Okay. En wat houdt het... Daar kiest hij voor, Quinn.
3: Ja.
0: Wat houdt het in voor huiswerk wat je dan krijgt?
6: Nou, we zien... Eigenlijk is dit... Ik kan het allemaal makkelijk al. Wat ik nu nog doe, het is gewoon plus min keer... En soms deelsommen, maar dat kan ik al makkelijk. We moeten nog eigenlijk mijn levels vinden, want ik ben net een maandje bezig of zo. En ik doe het alleen maar met degene waar ik het nu met die huiswerk doe, krijg ik alleen maar op donderdag. En dan reken ik zo af en toe ook nog op dinsdag. Maar dan moeten we nog even mijn level vinden. En ik ben nu bezig met dat doen. Dus.
0: Oké. Okay. Wat ga jij morgen doen?
5: Ook met iemand... met iemand op school spelen.
0: Oh, de school blijft verbonden. Wat gaan jullie doen, heren? Jij hebt huiswerk natuurlijk. Maar...
6: Nou, niet ik. Laten we eerst mijn broertje gaan.
7: ik ben dus tijd om gewoon thuis.
0: Want... Gewoon thuis morgen.
7: Ja, want Bokker haar gaat meestal gewoon de andere dingen doen.
0: Ah, ja.
7: Wat ik ga niet doen en ik vind het ook soms niet leuk wat te doen. En dan blijf ik gewoon thuis.
0: Blijf je gewoon thuis?
7: Ja.
0: Ja, nu ga je donderdag ga je dan weer naar school toe, hè?
7: Ja.
0: Je bent net weer begonnen na de vakantie. Delen jullie al verhalen van de vakantie, wat je gedaan hebt? Wordt er op school gevraagd van, hé, wat heb jij gedaan in de vakantie? Of hebben jullie het daarover?
7: Soms, niet altijd.
0: Soms, hele zie ik, ja. Die wil wat zeggen. Dus ga ik even een jouwje doen.
1: Nou... Er worden wel wat ik zelf altijd doe, ik ben ook begeleider op school, is wel even inchecken bij zoveel mogelijk kinderen die ik kan spreken. Van hey, hoe was jouw vakantie? Hoe ging het? We hebben wel een gezamenlijk startmoment, maar de kinderen, dat is eigenlijk vooral informatief. Dus wat gaan we doen deze week en waar zou je aan mee willen doen? Dus dat even duidelijk is, ook voor de kinderen die nog niet op het bord kunnen lezen wat dat is. We hebben wel momenten gehad waarop we dat deden, maar ja, de kinderen hadden er eigenlijk niet zo heel veel behoefte aan. En ze delen dat, omdat er heel veel ruimte is om te delen, doen ze dat eigenlijk met elkaar, met wie ze dat willen. Of met de begeleider, met wie ze dat willen. En die ruimte pakken ze ook echt.
0: Buiten, bij wijze van spreken.
1: Buiten,
0: dus.
1: Of onder een spel, of onder het spelen. Dus het gaat hier echt heel anders dan op gewone school. Zoals vandaag had ik... Een jongen, dat is toevallig de zoon van Marika, waar ik mee ging schrijven. En dat doen we dan eigenlijk terwijl zijn vriendje naast hem speelt. omdat hij niet weg wil uit zijn hoek. Nou ja, dan leggen we het schrift op de grond en dan gaan we daar schrijven. Dat maakt mij niet uit.
0: Ja, want ik begreep al van jou en een eerdere uitzending ook, en luisteraars die het nou voor het eerst horen. Jullie hebben geen klaslokalen. Want jullie zijn een school met alle leeftijden dwars door elkaar heen, zeg maar even. Dus jij staat niet voor de klas.
1: Nee, ik mag ook niet voor de klas staan.
0: Nee, maar, dat is daar aan toe.
1: We bewegen ons gewoon heel organisch door de school. Zo moet je dat eigenlijk zien. En heel veel dingen ontstaan gewoon in het spel of in wat kinderen willen. Er worden heel veel spelletjes sowieso gespeeld, maar ook heel veel spel is er met hoe ga je met elkaar om, wat kleuters eigenlijk ook doen. Dus ja, nee, we staan niet voor de klas. Als een kind een les wil, dan trekken we ons terug op een rustige plek en dan kijken we wat het beste daarbij is.
0: Als nou kinderen of ouders zijn die luisteren, die zeggen ik ben geïnteresseerd in dit soort onderwijs.
1: Ja, dan kunnen ze op de website kijken en daar staat ook precies hoe in zo'n aanmeldprocedure gaat. Want we vinden het wel heel belangrijk. Wij nemen eigenlijk een gezin aan. Hè. De ouders zijn heel betrokken bij de school. Dus het is belangrijk dat beide ouders en de kinderen natuurlijk achter het soort onderwijs staan. Want het vraagt wel wat van je als ouder ook. Het is niet betaald, dus je moet het zelf betalen. Het is niet bekostigd, bedoel ik eigenlijk. Je moet het zelf als ouder betalen. Nou, je kind gaat 3 dagen in de week naar school in plaats van 5.
0: Wordt dan voldaan aan de leerplicht, zeg maar.
1: Zeker
0: even.
1: Weten, ja.
0: Vraag krijg ik anders direct.
1: Ja, de onderwijsinspectie is eigenlijk heel erg enthousiast over ons soort scholen. Omdat,
0: waarom zijn er niet meer?
1: Omdat het niet bekostigd is.
0: Waarom kan dat dan niet? Dat ik denk, jongens, als ik dit hoor.
1: Nou ja, om het heel erg platgeslagen te zeggen, is het, je mag als B3-school, dus als particuliere school, heb je veel meer vrijheid. Dus eigenlijk kopen wij een deel van onze vrijheid af. In Jip en Janneke taal. Niet bekostigd zijn betekent veel meer vrijheid. We hoeven geen toetsen af te nemen. De druk kan eraf. En we kunnen op onze eigen manier kunnen we het onderwijs vormgeven. En dat is nou juist voor kinderen die heel veel autonomie nodig hebben. Of die gewoon vrijheid nodig hebben. Omdat ze bewegelijk zijn. Of op een andere manier leren dan reguliere gestimuleerd wordt, zeg maar.
0: Tot welke leeftijd mogen ze bij jullie?
1: Tot 14 jaar. En we hopen vanaf volgend jaar ook
0: dan moet je afscheid nemen
1: 21 jaar te doen. Ja, we zijn heel hard bezig om ook voortgezet onderwijs op te zetten. En dat begint nu echt wel vorm te krijgen.
0: Ja, want op een gegeven moment zijn ze op die leeftijd dat je afscheid moet nemen. Ja. En dan loop je het risico dat ze weer terugvallen in regulier onderwijs, zeg maar even.
1: Ja, nou, we hebben wel een aantal kinderen die al uitgestroomd zijn naar regulier onderwijs. En dat bereiden we heel goed voor. En als ze dat zelf graag willen, dan lukt dat ook. Alleen, wij willen natuurlijk heel graag dat de kinderen die er nu op zitten en die graag willen blijven, dat die de kans krijgen om te blijven. Dus ja, daar zijn we druk voor leerkrachten aan het.
0: Ik heb een paar vragen aan iedereen zelf, maar allereerst wel kunnen jou. Wat is de website als mensen luisteren? Want,
1: dat is www.vivanto.school.
0: Goed uit laatste achter zegt, want mensen denken .nl of .school, maar .com, maar het is
1: .school. .school, ja.
0: Goed. Nou, dan zit je op die school. Heb je al idee wat je later wil worden? Ga ik iedereen vragen, dus. Ja, niet bij de ouders natuurlijk.
7: Eigenlijk helemaal geen idee eigenlijk.
0: Nee? Niet van dat vind ik leuk? Nee? Nou, nee. Alle tijd voor om te ontdekken op die school natuurlijk.
7: Ja.
0: Met van alles en nog wat.
7: Mm-hmm.
0: En jij?
7: Ik weet het eigenlijk ook nog niet hoor. Dus,
0: Nee, hoop je te ontdekken ook hier.
7: Dus. Ja.
0: Nou, maar hoor toch. Misschien in de school bent of zo. Jij zingt, hè? Je kunt eventueel.
4: Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is niet mijn hoofdberoep, hoor.
7: Nee, ik zing ook. Nee.
0: Maar je zingt wel, dus.
4: Ja.
0: Als je die kinderen nou hoort, hè, hoe zie je ze? Ja, hoe kijk jij daarna?
4: Nou, ik ben gewoon heel erg blij dat zij op hun eigen tempo kunnen ontdekken wie ze zijn en waar ze goed in zijn. En dat ze niet gedrukt worden in iets wat ze misschien niet kunnen of waarbij ze hun lol verliezen in het leren. Dus ik ben dat vind ik heel fijn om te zien dat dat hier mogelijk is.
0: Er wordt geen sticker opgeplakt.
4: Geen sticker opgeplakt. Je kan echt volgen waar je talenten in liggen. Daar word je ook heel goed in begeleid. Je wordt meegenomen eigenlijk in. Ja, alsof het een mini-samenleving is op die school. Dus je hebt ook een stem, er wordt naar geluisterd. Je leert om je mening te geven. Je leert om te luisteren naar anderen. Je leert om dingen te organiseren. Dus je wordt, denk ik, goed voorbereid op de samenleving.
0: Heb je dat zelf gemist als je terugkijkt naar je eigen lagere school?
4: Ja, zeker. Ja, dat wist ik toen niet zo goed, hoor. Want ik was heel, heel, heel braaf op school. En ik volgde altijd alles en iedereen. Dus ik deed altijd wat mij werd opgedragen. Daar was ik heel goed in. Maar ja, daar werd ik eigenlijk te goed in. En uiteindelijk wist ik helemaal niet hoe ik zelf beslissingen moest nemen toen ik uiteindelijk de wijde wereld inging. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk niet heel erg handig. Dus dat heb ik zeker gemist. Ja.
0: Gaat het ook voor jou, als je dit soort onderwijs nu ziet?
8: Ik heb echt wel genoten wel van mijn eigen basisschooltijd. En op mijn middelbare school had ik, maar ik wist ook wel heel graag, ik wist wel waar ik naartoe wilde werken. Ik wilde heel graag naar dierenarts. Dus ja, dan moet je ook bepaalde vakken halen en dan moet je...
0: Ben je nu dierenarts?
8: Nee, helaas niet. Ik doe wel heel veel met dieren. Maar ja, ik vond het, ik heb daar heel veel plezier in gehad. Ja. Heel veel,
0: Maar je snapt de redenatie wel?
8: Ik snap haar redenatie. En ik zie het dus ook, ik heb één kind en die vindt dat prima om ergens zo tussen die lijntjes kleuren, die gaat daar goed op. En mijn jongste, die gaat daar dus helemaal niet goed op. Ja, en daar ga je dus echt op zoek naar, maar wat dan wel? Wat is er nog meer mogelijk? En ik vind het wel heel belangrijk om je kinderen te volgen. Waar worden ze blij van? Waar worden ze gelukkig van? Want dat vind ik het allerbelangrijkste. Dus je gewoon, als je niet gelukkig bent op school, dan moet je dus iets anders gaan zoeken.
0: Ja, nee, dat snap ik. Nou, hier zo te horen, heb je blije kinderen. Ga ik toch een andere kant. Heb jij al idee wat je wil worden? Of zeg je nog veel te vroeg?
5: Nee.
0: Nee? Leuke de vakken blijven volgen op school dus.
5: Ja.
0: Dus, nou, en donderdag kun je voluit vertellen van hier van de radio-uitzending. Of niet?
5: Ja.
0: Ga ik naar Walker?
6: Ja. Nou, wat ik wil worden is, ik wil of in een band zitten of ik wil profskater worden.
0: Profskater?
6: Profskater.
0: Oké. Okay. Nou, dat is een leuke idee. Ja. En een band, je hoort al eens een oproep hier gedaan van voor de...
6: Wij hadden die motie dus ook samengeschreven met
0: Steven. Dat wist ik natuurlijk niet. Dus,
6: nee.
0: Nou, leuk. Ja. Nou, afwachten of die motie aangenomen wordt.
6: Nou,
0: Quinn.
6: Zullen we zien.
7: Hangt er van af wat er gebeurt in mijn leven.
0: Oh, dat is te mooi gezegd.
7: Ja.
0: Ja, dat weet je nog niet. Ja. Niemand kent de toekomst natuurlijk. Nou ja, wij hopen in ieder geval dat er een prachtige toekomst samen in de toekomst in het verschiet ligt voor de Vivanto in Eep en omgeving. We blijven jullie volgen. Dus, en misschien kom ik een keer bij jullie op visite.
4: Dat zou leuk zijn.
6: Dat is heel leuk.
0: Oké, dank jullie wel. Ja.

gezellige muziek op deze dinsdag. En op een ander moment natuurlijk op de woensdagmiddag. Of op de vrijdag of een tijdstip waar u zelf uitkomt als u luistert via uitzending gemist. U luistert naar de Infomix. En ik vind het weer prachtig om hem ook zelf weer te mogen maken. We zijn in afwachting van een gast. De communicatie zal het even misgegaan zijn. Probeer hem te bellen of hij nog in de studio komt. Maar ik heb een aantal berichten voor u uitgezocht. En normaal gesproken zou William dat doen, maar die geniet van een welverdiende vakantie. Op zaterdag 30 mei organiseert Jazz & More Epe samen met de Van Noren Bouwgroep een bijzonder nieuw evenement. Een muziektour door Epe. Een vrolijke muzikale tour door het dorp, waarbij live muziek letterlijk naar de mensen toekomt. Op een speciaal aangeklede vrachtwagen reist brassband Bounce door Epe langs verschillende locaties. Bij iedere stap stapt de band uit om samen met bewoners, bezoekers en winkelpubliek muziek te maken en er één groot feest van te maken. Bounce staat bekend om haar energieke optredens, vol herkenbare muziek, verrassende mashups en aanstekelijk enthousiasme. En ze laten muziek horen van Michael Jackson tot ABBA, van reggae tot feestelijke brassmuziek. Dus het wordt wel wat lastig. Ja, waar gaan ze heen? Ze gaan anderen naar de zorglocaties en woonlocaties in het centrum van Epe. En de route zou ik even noemen. Ze beginnen bij om 12 uur 's middags bij het zorgcentrum De Klaarbeek. Vervolgens gaan ze naar het zorgcentrum De Nieuwe Antoniehof. Om 13:45 zijn ze bij zorgcentrum Siza Het Slat. Om 14:00 hun weg te vervolgen naar Interact Contour Rutley. En verder kunt u hun aanschouwen dan op het Gruttersplein, om 15:00 op het Kerkplein. En ze eindigen om 15:30 's middags op het Horecaplein in Epe. Ja, binnen de gemeente Heerde lopen momenteel meerdere acties. En ook in Epe, maar focus nu even Heerde. Om de biodiversiteit in uw tuin te vergroten. Samenwerkende partners van de gemeente voeren deze uit. Zo kan iedereen met een tuintje of tuin of erf meedoen. En welke acties lopen er? Nou, gratis tuinadvies, ook voor kleinere tuinen. Daar komt een tuincoach langs, een groencoach. Meer biodiversiteit op uw erf of weiland. En daar wordt een informatiebijeenkomst voor gehouden op 21 mei aanstaande. En wilt u daar meer informatie over hebben? Ik ga heel even kijken, want ik had hem hier aangeklikt. Is dat op, even zien, bij slgelderland.nl. Daar kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst in Heerde. Ja, wat is er verder? Staat er verder nog te doen? Ik noemde al de buurman fietsen Pinksterronde van Heerde. Nou, daar gaan we straks aandacht aan schenken. Maar de tweede Pinksterdag is natuurlijk ook van Vios, de gebruikelijke rommelmarkt in het centrum van Epe. Verder kunt u naar Wapenveld op tweede Pinksterdag. Nee, op de eerste Pinksterdag wordt daar een Pinksterplantenmarkt georganiseerd bij landgoed Winnenfried. En de eerste editie trok vorig jaar bijna 600 bezoekers uit de regio en verder daarbuiten. Voor deze tweede editie hopen de organisatoren vooral op een zonnige en droge dag, zodat bezoekers volop kunnen genieten van alles wat de markt te bieden heeft. Van 10:00 tot 16:00 bent u van harte welkom op het landgoed om een groene ontmoetingsplek rond te snuffelen. Dit jaar is de markt uitgebreid met deelnemende kwekerijen en specialisten uit onder andere Zweden en Duitsland. Daarmee krijgt de markt een nog internationale karakter. Bezoekers kunnen rekenen op een breed en bijzonder assortiment planten met onder andere vaste planten, hosta's, boomvarens, bijzondere schaduwplanten, bloembollen, inheemse planten en eenjarigen. Dat is veel te veel om nu allemaal op te noemen. Maar u bent daar van harte welkom op zondag 25 mei tussen 10:00 en 16:00. Donderdag 21 mei aanstaande organiseert de Goede Herder Kerk in Epe aan de Enkweg 2 de maandelijkse ontmoeting aan tafel. De inloop is ochtends vanaf 11:00 en rond 13:30 is het einde. Ze beginnen met koffie en thee en iets lekkers en daarna is er uiteraard de lunch met soep en broodjes. Iedereen is van harte welkom. Opgeven is niet verplicht, maar wel wenselijk. U kunt daarvoor bellen met Francisca Sweers op telefoonnummer, en dat noem ik even voor u, 06-46-62-78-11. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar vrijwillige bijdrage wordt uiteraard op prijs gesteld. De bijeenkomst in de maand juni gaat niet door en na de zomerstop staat een nieuwe ontmoeting aan tafel en dan op 17 september. Dan staan we nog even stil bij
Een culturele avond in de Julianakerk. Stichting Emedi organiseert op 29 mei... een bijzondere culturele avond in de Julianakerk in Heerde. Een muzikale Georgische avond met Katie, Ruud, Nienke en vrienden. Is een uitmuntende, unieke bijeenkomst. En ik ga kijken of wij nog contact kunnen krijgen. En dat zal op volgende week zijn. Met Katia, om daar wat uitgebreider bij stil te staan. Dus een avond met cultuur en wereldse muziek. En bijzondere ontmoeting. En dat is allemaal dus in de Julianakerk in Heerde. En de entree is €14. Dan is er een jeugdactie van HLTC in Heerde. Tennisvereniging HLTC Heerde organiseert een speciale jeugdactie voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar die graag kennis willen maken met tennis. Met deze actie kunnen nieuwe jeugdleden op een laagdrempelige manier ontdekken hoe leuk de sport en vereniging kan zijn. Voor €49 ontvangen deelnemers een compleet kennismakerspakket met een totale waarde van ruim €200. De actie bestaat uit een lidmaatschap tot 1 juni januari volgend jaar, 5 tennislessen, een splinternieuw tennisracket en een tennisbal. Deelnemen aan jeugdactiviteiten en zelfs 2 gratis consumpties. Zowel beginners als kinderen die al eens hebben getennist zijn van harte welkom. En ja, u kunt u zich aanmelden tot 1 juni via de website hltc.eu. Dat punt EU is belangrijk. / jeugdactie.

muziek en informatie op uw lokale omroep. Ik heb nog een paar berichten voor u. Het Pinksterfeest in de open lucht. De Grote Kerk en de Regenboogkerk in Epe vieren traditioneel samen het Pinksterfeest op zondag 24 mei in de open lucht. En doen ze al menige jaren bij de zorgboerderij van Zwier van der Weert aan de Hoge Straat 5 in Oenen. De wind kan er stevig waaien en het past goed bij het Pinksterfeest. Het feest begint om 10 uur en natuurlijk is er een kinderprogramma en koffie na afloop. Iedereen is van harte welkom. Ja, de organisatie zegt erbij, als het weer tegen zit, wordt de dienst in de Grote Kerk gehouden. Kijk 's ochtends op de websites voor de laatste stand van de zaken. Maar volgens mij ziet dat er heel goed uit. Maar horen straks uit de mond van onze eigen weerman Wilfried Elsinga. Straks staan we stil met de rommelroute in Emst. Ik noemde hem al de grote vlooi in de hobbymarkt van Wios en Epe. Ik kreeg net een appje hoe laat het begint. Die begint om 10 uur tot 4 uur op de parkeerplaats bij de Albert Heijn. En het plein voor het gemeentehuis en de DK-markt daar in Epe. Dan attendeer ik u op een samen eten, dan in Bloemfontein in Vaassen. Wil je anderen ontmoeten en vind je het leuk om samen met anderen te eten? Huis van de Buurt, de Bloemfontein in Vaassen, organiseert maandelijks diverse maaltijden, verzorgd door een zestal vrijwilligers, die elke keer op tijd aanwezig zijn om te helpen, koken, tafels dekken en opscheppen. Op maandag 8 juni, rond 5:30, is de eerstvolgende datum dat samen eten wordt georganiseerd. De week voorafgaand aan samen eten kan je voor maximaal 2 personen op maandag en dinsdag tussen 12 en 8 bellen of een WhatsApp sturen naar Christine. Het telefoonnummer van haar is 06-84-56-8288. 84-56-8288. En de zaal is open om 16:45. En de deelnamekosten bedragen €6 per persoon. De Open Kerk heb ik net genoemd, die is er. En ja, u kunt van alles nog beleven deze dagen. Het wordt trouwens de Pinkster Fair in Vaassen. Daar kunt u ook heen bij Kasteel de Kannenburg. Daar is er ook van alles te beleven op eerste en tweede Pinksterdag. Genoeg in deze omgeving, maar je hoort straks uit de mond van Wilfried Elsinga natuurlijk alles over het weer.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardi Stemmerding.
2: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
1: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. En de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Bicycle Race van Queen hoor u, ja, want dat brengt ons op de fietsen. Want aanstaande, oftewel Tweede Pinksterdag, nou ja, we gaan vooruitkijken naar Tweede Pinksterdag. De buurman fietsen Pinksterronde staat op stapel. En dan zeggen mensen, hé, maar die fiets, die Pinksterronde, de Ronde van Heerde, werd toch altijd op Koningsdag verreden? Maar dat is sinds vorig jaar niet meer het geval. En degene die van alles van weet, hebben nu aan de telefoon. Bert-Jan Hamer, dag Bert-Jan.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hey, ja, ik kreeg vandaag aan mensen van, ik ga stilstaan bij de Ronde van Heerde. En toen zeiden ze, die wordt toch altijd met Koningsdag gereden? Ik zei, nee, vorig jaar ook al niet meer.
1: Nee, dat klopt. Sinds vorig jaar zijn wij uitgewerkt naar Tweede Pinksterdag. En ja, dat is vorig jaar goed bevallen, dus dat hebben we doorgezet dit jaar.
0: Daarom was de reden dat hij dit jaar ook weer gehouden wordt, die Tweede Pinksterdag.
1: Zeker. Dus. Ja, zeker. We zaten inderdaad traditioneel op Koningsdag.
0: Ja.
1: En op die dag zaten we af en toe wel eens wat winkeliers in de weg die nog open wouden die dag met de opbouw. En in overleg hebben we toen besloten om het te gaan verhuizen naar de Tweede Pinksterdag. En nou, dat is goed bevallen, dus dit jaar gaan we dat opnieuw doen.
0: Ja, vorig jaar was het denk ik wat wisselend weer, wat ik me kan herinneren. Maar nu wordt het denk ik stralend.
1: Ik heb de weerberichten een paar dagen niet gevolgd, maar wat ik laatst heb meegekregen is dat we inderdaad een mooie Pinksterdag gaan krijgen. Zonder neerslag. En daar hebben we vorig jaar genoeg gehad.
0: Daarom.
1: Heel fijn zo.
0: Hey, ik kreeg net een berichtje door van iemand die zegt, ja, deze Pinksterronde, is dat nog voor een bepaald klassement of is het gewoon voor de lol?
1: Nee, dat is zeker voor een klassement. We hebben namelijk op Tweede Pinksterdag twee koersen. De eerste wedstrijd die gaat voor de klasse 3. Dat is een KWU-categorie die openstaat voor renners vanaf 15 jaar.
0: Ja.
1: Dan strijden jonge mannen met oudere mannen als het ware. Ook dames zijn daarin welkom. Dus dat is echt een brede sportcategorie. En na die wedstrijd komt de elite aan de beurt. Dat zijn de hardrijders van het Nederlandse wielrennen. Echt de topsporters. En die strijden om het Veluwe-klassement. En in Heerde is de eerste wedstrijd daarvan. En het is een klassement met verschillende criteria over de hele Veluwe. Waar nou ja, mooie prijzen, mooie truien te verdienen zijn. En daar is hier dus de aftrap van aankomende maandag.
0: De criterium brengt het wegwielrennen dus weer naar het centrum van Heerden. Want ik neem aan dat het parcours niet veranderd is ten opzichte van vorig jaar.
1: Nee, zeker niet. Volgens mij is het al zeker 20 of 30 jaar hetzelfde rondje. Door de Dorpsstraat, de Soerelseweg en de Zonstraat. En het is echt een heel zware parcours. Het loopt nog een klein beetje op. Er zitten een paar scherpe bochten in. En het is een heel selectief parcours voor de renners. En die komen graag naar Heerde, al jarenlang.
0: Ja, hoeveel rondjes gaan ze?
1: De elite categorie, die rijden 70 kilometer. En die rijden 75 ronden. En rondes van 900 meter. Dus ze komen vaak langs de terrassen in de Dorpsstraat.
0: Ja, vooral met het mooie weer zitten kunnen de mensen daar op terras plaatsnemen. Want de toegang is gratis, neem ik aan.
1: Absoluut, ja, zeker.
0: Dus mensen kunnen daar, als je van wielrennen houdt, daar plaatsnemen. Als mensen zeggen, ik wil van die gewoon voor de show meedoen, niet met de klassementenrijders, is dat nog mogelijk of is daar ook de deelname al gesloten?
1: Nee, zeker. Mensen die ambities hebben daarvoor, die kunnen zelfs een daglicentie aanschaffen. Ik adviseer wel enige getraindheid daarvoor. En ook die klasse 3 wedstrijd, dat gaat pittig aan toe. Maar mensen die eens een keer een wedstrijd mee willen doen, kunnen een daglicentie aanschaffen en ook daaraan zeker meedoen. Ja.
0: Waar is meer informatie daarover te verkrijgen? Op welke website?
1: Dat kan op de website van velosportveluwe.nl.
0: Velosportveluwe.nl.
1: En anders op de site van de KNWU, dus de Nederlandse Wielerbond, KNWU.nl, staat alle informatie ook over het aanvragen van daglicenties.
0: Oké. Wat is jouw rol die Tweede Pinksterdag?
1: Geen deelnemer mee meer. Dat heb ik jarenlang gedaan.
0: Daarom vraag ik hem ook.
1: Ja, zowel organiseren als meedoen. Maar sinds een paar jaar is het meedoen in rondes die andere mensen organiseren nog wel van toepassing. Maar die dubbelrol die laat ik al een paar jaar schieten, zeg maar. Dus organiseren en zorgen dat alles goed staat. Zorgen dat het parcours veilig is. En het publiek en de renners het naar hun zin hebben. En dat allemaal goed regelen. Dat wordt mijn rol aanstaande maandag.
0: Oké. Hoe laat begint het spektakel met alles en hoe laat is het afgelopen?
1: Ja, de klasse 3 wedstrijd, de breedte sport, start om 2 uur voor een koers over een uur. Dus dan om 3 uur afgelopen, 3:30 start de elite belofte en de professionals. Die rijden dus hun 70 kilometer, waarschijnlijk wel binnen de 1,5 uur. En dan zal het rond 5:30 afgelopen zijn.
0: Genoeg reden om naar het centrum van Heerde te komen als hij van vuurrennen houdt. Hé, hey Bert-Jan, ik ga je heel veel succes wensen samen met al die andere vrijwilligers die zich inspannen voor dit spektakel hier in Heerde.
1: Absoluut, ja.
0: Oké, dankjewel. Oké.
1: Goed zo.
0: Oei. Dank je.

0: fiets hebben, maar dan over de fiets in de werkplaats. En aangeschoven hier in de studio. Ja, hij komt er al jaren met die uiteenlopende onderwerpen. Dus Rienk van der Werf. Rienk, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel, Harry.
0: Hoe lang geleden dat je voor het eerst was?
1: Nou, in 2012 ben ik voor het eerst bij jou aangeschoven.
0: Het was toen een onderwerp ver weg.
1: Ja, dat had toen te maken met dat ik expeditie naar Suma heb gemaakt.
0: Die, ja.
1: En het ging over duurzame energie. Hè. We moesten, ik was toen op expeditie namens HIFOS. Dat is een ontwikkelingsorganisatie. En die was heel erg bezig met zorgen dat, dat we met duurzame energie gaan werken. En die wilde een voorbeeld stellen. En die hadden toen een eiland op de wereld gekozen waar eigenlijk nog geen energiecentrales zijn, al waren toen. Dat was het eiland Sumba. En daar zijn we met de expeditie naartoe geweest met een aantal leden. En hebben we een paar weken bij die mensen daar gewoond en verbleven. En die hadden echt helemaal niks.
2: Je moet nagaan.
1: En we hebben toegekeken van hoe is dat nou? En hoe zou het nou zijn als dat verandert? Nou, dat soort dingen. Dat was wel heel bijzonder. En daar mocht ik toen bij jou over komen vertellen.
0: Je moet nagaan, dat is een tijd geleden. Ja. Dat was onze eerste contact. Heb je nog wel contact met die organisatie in al die jaren?
1: Nee,
0: niet meer.
1: Dat is, nee. Nee,
0: langzaam, volg je het nog wel?
1: Ook echt meer om hier te wezen.
0: Het kon zijn dat je googelde wel eens. Ja, maar als ik jou google, kom ik de uitzending tegen van
1: soms,
0: toen. Dus,
1: soms kijk nog was, maar goed, weet je, er zijn zoveel andere dingen weer waar je mee bezig bent.
0: Ja, en een van de andere dingen gaan we het over hebben, de fietsenwerkplaats Epe. Want we hebben al een keer iets gehad, een keer over fietsen. Maar ik kreeg wel luisteraars al, die zeiden van de fietsenwerkplaats, kun je daar fietsen laten maken? Wat is de fietsenwerkplaats?
1: Nou, de fietsenwerkplaats is gewoon een fietsenwerkplaats waar we fietsen repareren. Alleen, het zijn fietsen die wij gedoneerd krijgen.
0: Niet je eigen fiets daarom.
1: Niet je eigen fiets. Wij krijgen fietsen gedoneerd. En die fietsen die knappen we op. En die fietsen die gaan naar mensen die een krappe beurs hebben. Geen geld hebben om een fiets te kopen. Maar ja, je weet Harry, iedereen in Nederland, ik zeg het, is eigenlijk geboren op de fiets.
0: Ja, feiten wel. Het ziet,
1: Als je geen fiets hebt, dan hoor je er niet bij. En kinderen die naar school moeten en geen fiets hebben, die staan er buiten. En daar zijn wij voor gewoon. En dat is eigenlijk een beetje voortgekomen uit dat ik bij de ANWB consul was. En de ANWB heeft in 2016 het ANWB kinderfietsenplan opgezet.
0: Ja, meeste mensen denken de ANWB van de auto, maar Algemene Nederlandse Wielrennersbond natuurlijk. Hè, dus
1: ja, maar daar zit je even fout mee, want ANWB is niet meer de afkorting, maar is een eigen naam geworden.
0: Oké, sorry.
1: Dat is niet belangrijk. Maar wat ANWB toen bedacht, hè, die deed allemaal maatschappelijke projecten en die zitten natuurlijk heel erg op mobiliteit. Mm. En die hadden toen ook bedacht van, ja, maar mensen moeten kunnen deelnemen aan maatschappelijk verkeer. En die hebben toen bedacht van, we gaan gewoon fietsen inzamelen. We knappen ze op en dan gaan ze via maatschappelijke organisaties naar die mensen die ze nodig hebben. En dat begon in 2016.
0: Toen ben jij erbij mee begonnen?
1: Ja, toen was ik er al bij betrokken. En in eerste instantie gingen de fietsen allemaal naar Den Haag toe. Het hoofdkantoor van de ANWB is in een joods gebouw overigens. Hadden ze een fietsenwerkplaats. En nou, dat is heel klein begonnen en langzamerhand werd het steeds verder over het land verspreid.
0: Er zijn meerdere fietsenwerkplaatsen in Nederland dus, inmiddels?
1: Ja.
0: Oké.
1: En in die afgelopen jaar heb ik dus diverse keren ook in Epe inzamelingsacties gehouden. Toen namens het ANWB kinderfietsenplan, zeg maar. En dan werden die fietsen, die kwamen dan. En die, ik heb heel veel fietsen gekregen. Mijn garage stond bij tijd wel bom en bom vol. En die ging het land door. Nou, en toen kwam ik Suzanne Tuinman van Koppelzoe. Die kende ik al. En we kwamen te praten. En toen zei ze van, maar kunnen we dat niet lokaal doen? En zo zijn we een paar jaar geleden met dat plan begonnen. Kunnen we het aanpakken? We vonden dat super om wel te doen. En dus, ja, we zijn het gaan bouwen. En begin vorig jaar, en dat was heel belangrijk, toen kwam met Nicole Gosling in aanraking. En die heeft toen ervoor gezorgd dat de Rotary in Epe gewoon een behoorlijk fix bedrag heeft beschikbaar gesteld. Waarmee we dus ook kapitaal hadden om de reparaties te betalen. Want ik verzamelde wel fietsen, maar ja, de hele goede fietsen die konden doorgeven. Maar er waren ook heel veel die echt een reparatie nodig hadden. Ja, daar moet je geld voor hebben.
0: Ja. Je noemde Nicola, die is van de techniekbrouwerij. Daar zijn jullie nu bij betrokken?
1: Ja, want toen hadden we hadden inmiddels een schuur gevonden bij iemand waar we de fietsen mogen stallen. Dus dat is ook een ding. Waar laat je die dingen? Hè?
0: Nou, niet allemaal bij jou in de garage.
1: Nee, en bovendien, we zijn veel kleiner gewoon. En mijn vrouw ziet me aankomen. Dus dat was geen optie. Dus we hebben ergens iemand die heeft een grote schuur gratis voor ons beschikbaar gesteld. Dus daar, daar stallen we de fietsen. Toen

0: we een werkplaats hebben. En toen kwamen we zo bij de techniekbrouwerij uit, waar Nicole nauw bij betrokken is. En die hebben een prachtige hallen in Epe. Je bent er nog nooit geweest, denk ik.
1: Ik ben er zelf nog niet geweest, nee.
0: Is echt de moeite waard. Hele mooie hal. En daar mogen wij dus elke vrijdagmiddag gewoon gaan sleutelen. Dus, en toen die werkplaats was, toen konden we ook vrijwilligers gaan werven om mee te gaan sleutelen. Dus ik ben vorig jaar ergens in juni begonnen met één vrijwilliger te sleutelen. En dat is heel leuk. Die meneer is inmiddels 81.
1: Okay.
0: En hij komt uit Eritrea. En hij is daar heel lang zeg fietsenmaker geweest.
1: Dat wou ik nou zeggen, maar je moet wel een beetje kennis hebben, denk ik.
0: Ja, nou, maar ik denk als je uit zo'n land komt en fietsenmaker bent, dan ben je super handig.
1: Ja.
0: Want je moet met niks, met een lucifer en een punaise, moet je denk ik iets repareren. Dus dat was, nou, zo heb ik met hem 2 maanden opgetrokken. En toen was de vakantieperiode achter de rug. En toen kwamen er gewoon heel snel een aantal mannen bij die het leuk vinden om als fietsen te sleutelen. En zo hebben we nu een ploegje van 7 vrijwilligers. En
1: die elke vrijdag?
0: Vrijdagmiddag. Ze zijn niet allemaal altijd tegelijk. Soms is iemand in 7 weg. Maar we zijn altijd elke vrijdagmiddag aan het sleutelen daar.
1: Leuk om te zien dus.
0: En we leren steeds meer. Want ja, als wat we niet weten. Nou, je weet zelf, YouTube. Ja. Daar kan je heel veel instructies vinden. Dus inmiddels doen we al heel ingewikkelde reparaties. Het lukt allemaal heel goed. Ja, dat is heel grappig.
1: En die fietsen vanuit Epe, die gaan natuurlijk naar kinderen, naar mensen die het nodig hebben voor naar hun werk te komen. Werken jullie dan samen met bijvoorbeeld de Stichting Leergeld, of moet ik dat zien?
0: Ja, wij werken ook samen met Stichting Leergeld, dus die vraagt ook fietsen bij ons aan. Maar wij leveren ook fietsen via andere organisaties. Dus in principe, wij geven geen fietsen aan mensen die gewoon particulier bij ons komen. Want wij willen wel zeker zijn dat mensen ook daar in aanmerking voor moeten komen. We willen dat zelf niet uit gaan zoeken. Hè? Wij willen niet gaan checken wat is jouw financiële situatie. Dus maatschappelijke organisaties uit de regio, en er valt ook Heerde onder, die kunnen bij ons fietsen aanvragen. En dat gebeurt ook voor hun cliënten. Zij weten hoe iemand erbij zit. Zij kunnen beoordelen of iemand wel of niet daarvoor in aanmerking moet komen.
1: Ja, bijvoorbeeld die Stichting Leergeld ook, noem maar voorbeeld.
0: De Stichting Leergeld ook, maar bijvoorbeeld hier in Heerde heb je STIP, hè?
1: Ja.
0: En je hebt Koppelzoo en ook de diakonieën van de kerken kunnen bij ons aanvragen. Maar het maakt gewoon ons niet uit als het maar een erkende maatschappelijke organisatie is, waarvan we weten van dat is een goede organisatie. En als die anders ons vraagt van we hebben een fiets voor een kind nodig, of voor een volwassen, maakt niet uit. Dan gaan wij kijken of ze iets hebben en dan krijgen ze gewoon.
1: Ja, mooi toch.
0: En we vragen wel van mocht iemand iets kunnen bijdragen zelf, hè, het kan niks zijn. Het kan 15 euro zijn. Als iemand wel iets kan bijdragen, dan vraag ik wel om dat te doen. Maar het hoeft echt niet. En het gebeurt ook niet heel vaak.
1: Nee.
0: De meeste mensen kunnen het niet betalen gewoon.
1: Maar je zit hier niet die toelichting te geven voor het fietsenwerkplaats. Dat ik hoop dat het bij de luisteraars helder is. Maar ja, je krijgt zoveel aanvragen op de omgeving dat jullie ook de oproep doen aan de luisteraars. Want die kunnen ergens mee stemmen. Want jullie hebben iets. Je bent op zoek naar iets.
0: Ja, het ANWB. Heeft een AWB-fonds en die elk jaar keren ze 10.000 euro per provincie uit aan een organisatie. En die organisatie, wij horen dus dit jaar ook bij de organisatie die daarvoor genomineerd zijn. Dus wij moeten daar moet op ons gestemd worden, want hoe meer stem je, hoe hoger de kans is dat je daarvoor in aanmerking komt. Dus wij hebben heel veel mensen nodig die op ons stemmen. Stem op de fietsenwerkplaats bij het ANWB-fonds.
1: Waar hebben we geld voor nodig?
0: Die 10.000 euro hebben we nodig, want we willen gewoon een busje kopen samen met een techniekbouwerij om de fietsen te kunnen halen en weer te kunnen bezorgen. Want om eerlijk te wezen, ik rijd nu met ongas met een aanhanger constant achter mijn auto aan. En liever dan zouden we dat niet willen. Dan zou ik willen dat andere vrijwilligers ermee op pad kunnen. Dus die 10.000 euro gaan we daaraan besteden als we ze krijgen. En dan kunnen we gezamenlijk ook gebruik daarvan maken.
1: En wie noemen techniekbrouwerij, die kunnen dan ook gebruik maken van het busje.
0: Zeker, want we gaan het dan samen bekostigen. Want voor 10.000 euro denk ik dat je nog niet helemaal erbij bent. Maar met gezamenlijk kunnen we daar een denk ik een goede bestelbus voor aanschaffen.
1: Praktisch hulpmiddel voor de fietsenwerkplaats, maar ook voor de techniekbrouwerij, voor duurzaamheid, sociale verbinding natuurlijk in de regio.
0: Ja, techniekbrouwerij richt zich heel erg juist ook op het kinderen in laanraking laten komen met allerlei vormen van techniek, zodat ze ook weten van De techniek is een heel goede manier om later je boterham in te verdienen. Is een boeiende wereld waar je echt een goed beroep van kan maken. Maar heel veel kinderen hebben niet zo in de gaten wat ze daarmee kunnen. Nou, daar legt de techniekbrouwerij zich op vast. Maar als je daar meer over wil weten, dan moet je natuurlijk niet bij mij zijn, want ik ben niet de grootste deskundige daarin.
1: Kunnen we Nicole Gosselingen
0: dan nodig. Moet je Nicole vragen, want die kan het je haarfijn uitleggen.
1: Die gaan we eruit nodigen. Even terug naar dit project. Jullie roepen inwoners en luisteraars op om te stemmen. Hoe gaat dat?
0: Je zou bij de ANWB naar het stemformulier kunnen gaan, maar je kan in dit geval beter even naar de website van de techniekbrouwerij gaan. En dan klik je de tab fietsenwerkplaats aan en dan kom je vanzelf tegen het veld waar je de stem kan uitbrengen.
1: Luister naar de techniekbrouwerij.nl/fietsenwerkplaats. Techniekbrouwerij.nl. En als u zegt van ik zoek even daar, ik wil verder kijken, kan natuurlijk ook. Maar fietsenwerkplaats, en daar kunt u stemmen. Tot wanneer kunnen mensen stemmen?
0: Tot 24 mei. Dus deze week nog. Ja, en ik zeg,
1: ik ga ook zo stemmen. Ga stemmen. U heeft een tijd tot 24 mei. Ja,
0: en wees dan werk je er ook aan mee dat ook mensen hier in de omgeving gewoon dat we die kunnen helpen.
1: Het kost niks.
0: Kost je? Nee, het kost stemmen. Je kan zelfs nog iets winnen, geloof ik, zelfs bij de ANWB. Maar ik weet niet eens
1: meer. Maar stemmen kost niks. Dus,
0: stemmen kost
1: maar
0: niks.
1: Maar je helpt wel de techniekbrouwerij, de mensen en de fiets- en werkplaats aan een busje of een kleine bakwagen of
0: bakwagen,
1: wat dan ook.
0: Dus, ja, dus iets dergelijks.
1: Nou, hou ons op de hoogte. We blijven dit volgen. En ook nemen we contact met Nicole Gosseling over de activiteiten van de techniekbrouwerij. Heb je nog fietsenmakers nodig?
0: Nu nog even niet, want we kunnen nu met de groep het aardig aan. We moeten ook zorgen dat de groep niet groter wordt dan het aanbod is. Want dan ga je elkaar voor de voeten lopen. Maar als je belangstelling hebt, voel je vrij langs te komen om eens een keer te informeren bij ons. Vrijdagmiddag zijn we er, Rutgers al 5B in Epe. Kom gewoon eens kijken en we kunnen altijd met elkaar over in gesprek gaan wat de mogelijkheden zijn. Dus voel je in ieder geval welkom. En als je gewoon eens wil weten hoe we aan het werk zijn, wat we aan het doen zijn. Je mag ook binnenkomen lopen natuurlijk. Hè?
1: Vrijdagsmiddags daar dus.
0: Vrijdagsmiddags zijn we daar altijd. Ja,
1: oké. Okay. Hey, Rienk, bedankt voor je komst in de studio.
0: Ja, jou ook bedankt dat ik hier ben.
1: Graag gedaan
0: weer.
1: En heel veel succes. En dat ik hoop dat u stemt. Ik ga het in ieder geval doen. www.detechniekbrouwerij.nl fietsenwerkplaats. Bedankt.
2: Dit is Infomix met muziek en informatie.

0: Ja, Niels, het is eerstig naar het programma Infomix op de dinsdagavond bij Radio 794. En hoor de muziek van de man die heel bekend geworden is, de zingende hijskraan bedienaar, om het zo maar even te zeggen. En dat is natuurlijk onze eigen Lee Towers. En het song I Can Sing Clearly Now. En ja, dat gaat een beetje over de regen. En hij ziet ook al een zonnige dag. En dat brengt ons weer bij het volgende onderwerp. En het is inderdaad het weerbericht. En dat gaan we doen met onze eigen weerman van Infomix RTV 794. En deze Wilfried Elsega. Wilfried, heel goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, ik had eigenlijk al een beetje zo een vooruitblik met het weer, dat het wel mooi weer zou kunnen gaan worden. En daar heb ik de muziek maar naar uitgekozen. En ja, krijgen we ook een weersomslag, want de ijsheiligen zijn inmiddels voorbij. En ja, ik zie al diverse mensen allemaal plantjes halen en doen en zo. En gaat het allemaal goed komen met het weer de komende week?
1: Ja, wat de plantjes betreft kan zeker wel. En
0: goed zo.
1: Er komt valt veel mensen met de caravans, die inmiddels de caravans hebben staan en die daarmee weg willen. Een pixel komt natuurlijk eraan. Ja, nou ja, het is, de weersomslag is aanstaande. En ja, we hebben natuurlijk de afgelopen periode, ook even vorige week, ja, een wisselvallige, koele, natte periode achter de rug.
0: Ja.
1: En na het mooie, warme, zonnige en zelfs kurkdroge aprilweer is het de laatste tijd toch een beetje komendak wel wat dat betreft. De mijnmaat op zichzelf is vaak toch wel een mooie, zonnige maand. Maar goed, dit jaar is het even anders. En als we kijken, 5 mei, Hemelvaartsdag. Ja, er waren toch geen dagen waarbij je zeg maar op de vrije dagen echt kon genieten van het weer.
0: Nee.
1: Het was me helder geblazen. Maar goed, de donderdag komt en de Pinksteren gaat alles goed maken. Dus wat dat betreft, en dat ziet er gewoon goed uit. En ik zei vorige week al, we moeten door de aantal zure appels heen voordat het mooie weer eraan komt. Het duurt nog eventjes. Maar we zijn bijna bij Klokkers aanbeland, dus het ziet er nu goed uit.
0: Ja. Ja.
1: Maar goed, sinds vorige week zeg maar, elke dag hebben we regen gehad. Zon speelt eigenlijk een bescheiden rol. En ja, temperatuur op het algemeen rond graaf 12. Vanaf het weekend, zondag zeg maar, is het wel zo dat het wat minder koud is. Een graad of 15, maar het mooie weer is nog steeds niet aanwezig. Er zijn momentjes, hè, dat het wel ging. En als we kijken naar de mijnmaat tot nu toe, ja, dan moet ik gewoon concluderen dat mij gewoon enorm tegenvalt. Wat de gemiddelde temperatuur betreft, zit het toch ruim 2 graden onder normaal.
0: Ja.
1: Wat de neerslag betreft, daar hebben we eigenlijk de hele mei, normale hoeveelheid veel mei hebben we inmiddels al wel gehad. Ja, en wat de zon betreft, daar heb ik ruim onder normaal. Maar goed, de komende tijd gaat dat toch behoorlijk veranderen. En het gaat veel goed maken wat eraan gaat komen in positieve zin. Dus mei zal zeker nog een flink stukje omhoog gaan op de ladder. Hoe ziet de actuele situatie eruit? Want we hebben eigenlijk een hele tijd lage drukgebieden gehad die ons weer voortdurend bepaalden. In eerste instantie hadden we natuurlijk de hele koude noordelijke aanvoer, waarbij hele lage kille temperaturen waren van graag 12. Nou ja, we hebben nog steeds te maken met lage drukgebieden. Verschillen is alleen dat we nu te maken hebben met een zuidwestelijke stroming, waardoor de temperatuur in ieder geval ja, wat hoger uitkomt. En je voelt ook als je buiten komt, het is een andere luchtsoort dan een week geleden, zeg maar.
0: Klopt.
1: Nou, verder als we even de weerkaart verder bekijken, dat lage drukgebied loopt op zijn laatste benen, voor onze regio althans, en die trekt wat meer naar het noorden toe. En dan zien we eigenlijk nu nog een hoog drukgebied boven Scandinavië, hebben we helemaal niks aan, krijgen we ook niks meer te maken. Nee, waar wij moeten naar kijken is eigenlijk, bij Frankrijk gaat zich een hoge druk ontwikkelen, hoog drukgebied ontwikkelen, komt langzaam zeker onze kant op. Ja, en die gaat een beetje boven onze hoogte zich ophouden de komende tijd.
0: Ja.
1: En die zorgt voor die flinke weersverbetering, en waarbij de neerslagkansen verdwenen zijn en de zon zeg maar overuren bijna gaan maken in het Pinkster weekend. En als ik kijk naar die hoge drukgebieden, dan zien we met name ook voor de hele volgende week die verwachting nog zo dat die hoge drukgebieden ons weer blijven bepalen in de grote lijnen. Ja, zelfs de week daarop lijkt het op dat dat ook zo het geval is. Het Amerikaanse model was een beetje afwachtend voor volgend weekend, dus niet aanstaande weekend, volgend weekend.
0: Ja.
1: Dat het toch geen slecht weer werd, maar wel weer wat frisser zou worden. Maar die is inmiddels ook op de laatste week had bijgedraaid. En die gaat dan ook voor langdurig hoge druk invloed eigenlijk. Kortom, het gaat nu echt omslaan. Een ander weertje, ik zou bijna zeggen, laat de zomer maar beginnen. En dan precies vlak voor Pinksteren is dat het geval. Dus ja, het Pinksterweekend ziet er gewoon fantastisch uit. We zullen het op een rijtje zetten, want ik zei al, we zijn bijna bij Klokhuis. Maar nou niet normaal, dat gaat gebeuren vandaag en morgenochtend vooral. We hebben vandaag ook een dag met soms een beetje zon, maar de meeste tijd was toch bewolkt. En het was meestal wel wat droog, een beetje gespetterd. Maar in de loop van de middag zeg maar, zijn er vanuit het zuidwesten buien binnengekomen. Die zijn nu over het hele land uitgebreid. En de temperaturen vandaag, 18, dus het was zeker niet koud buiten, dat niet. En ik zei al, je voelt echt dat het een andere luchtsoort is. Ja, vanavond en vannacht blijven die buien doorgaan. Het is zacht, een graaf 12 komende nacht. Dus ook die frisse nachten zijn we helemaal vanaf. En als we kijken naar morgen, dan zien we met name in de ochtend nog geregeld buien. Dus zou je denken van, nou ja, die verbetering, ik zie er nog niks van. Alleen maar buien.
0: Ja.
1: Dat klopt in eerste instantie. Maar morgenmiddag, dan zien we geleidelijk aan die buien naar het oosten toe wegtrekken. En dan langzaam maar zeker komt dan in de loop van de middag de zon er af en toe door. Ja, en dan wordt het morgen ook een graad of 18. En dan het zonnetje erbij is, dan voelt het dan morgen al wel lekker aan.
0: Ja,
1: en een echte weersverbetering, die zetten zich eigenlijk dan in. En dat zien we op de donderdag al. Dan hebben we af en toe zon, droog weer. Er zijn nog wel wat wolkenvelden, maar wel droog. De temperatuur dan 20 tot 22 graden op de donderdag al. Dus dat is al een stuk hoger dan we gewend zijn. Ja, en dan komt eigenlijk de vrijdag en ook het Pinksterweekend. Kunnen we eigenlijk samenvatten als zon vergoten en droog. Weinig wind en temperatuur op vrijdag een graden 25. Ja, en dan Pinksterweekend zaterdag. Dat wordt denk ik de warmste dag van het Pinksterweekend. Ja. Ik denk over het algemeen zo 27 tot 29 graden maar liefst. Zo. Dus dat is echt een stuk hoger dan we nu hebben. En dan daarna wordt het wel wat minder heet, zal ik maar zeggen. Maar zondag en maandag nog op de meeste plaatsen zo rond 25 graden. Iets meer of iets minder, dat kan ik niet precies zeggen. Maar in ieder geval zomerse temperaturen in het Pinksterweekend. En ja, als je nu nog niks leuks gaat ondernemen, wil ik het niet meer. Het ziet er gewoon fantastisch uit. En ik zei het al een beetje net ook voor volgende week. Zien we veel zon en op z'n vroegst eind volgende week mogelijk een keer een buitje. Maar de meeste plaatsen zullen het gewoon droog houden. Temperaturen die worden wel ietsje lager dan het weekend. Maar met 21 tot 24 graden is denk ik heel erg goed voor toeven buiten. En ook de laatste kaarten zien er positief uit voor de week daarna weer. Dus niet vervolgens die week daarna. Dan zien we ook veel hoge drukdominantie eigenlijk. En vooral het Amerikaans model, de laatste metingen, de laatste uitdraai daarvan is van 6 uur vanavond. Ja, die laat de temperaturen zelfs in die week daarna oplopen, mogelijk richting de 30 graden. Of dat helemaal uitkomt, moeten we afwachten natuurlijk. Maar er zijn nog steeds een paar addertjes zonder gras die de windrichting misschien naar het noorden en noordoosten laten gaan, waarbij dan de aardvoer wat minder warm is. Maar er zijn wel steeds meer berekeningen die ook voor de week na volgende week, terwijl het volgende week al mooi weer is, zonnig laten worden en nog hogere temperaturen richting, ja, zeg maar 25 tot 30 graden. Of het dan echt helemaal uitkomt, is afwachten. Maar de prognosekaart gaan we een beetje die kant op. Dus kortom, het wisselvallig weer laten we na morgenmiddag achter ons. En dan gaan we over op een heel ander weerbeeld met veel zonneschijn, lekker buiten, op de terrasjes enzovoort. Dat is eigenlijk het weerbeeld wat we dan krijgen. En daar zijn we ook een beetje weer aan toe, zou ik zeggen.
0: Nou, daar zijn we zeker aan toe. Dus we gaan eigenlijk van de plu naar de parasol.
1: Ja, absoluut. Want als je, we zijn natuurlijk ook niet meer gewend die warmte. En met name in april was het wel lekker weer. Maar goed, nu hebben we een aantal weken toch echt koud en nat weer gehad. Ja. Nu is de temperatuur wel wat aangenaam. Maar inderdaad, als de temperatuur 25 graden wordt, veel zon erbij. Ja, dat zou ik zeggen, goed smeren vooral. En inderdaad parasol erbij gebruiken. Want onze huid is niet gewend aan zoveel zonneschijn en hoge temperaturen.
0: Nee, we spreken je graag over een paar weken weer, Wilfried. Je gaat ook even genieten van de vakantie. En dan gaan we eens weer terugblikken en verder vooruitblikken. En ja, misschien blijft het een mooie weer wel langer aanhouden.
1: Ja, ik heb vakantie genomen en ik wist wat we het weer zouden doen.
0: Ja, daarom.
1: Maar dat is wel toevallig, ja.
0: Ja, dus...
1: Ja. Ik ga ervan genieten en we spreken elkaar weer.
0: Ja, is goed, Wilfried. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: Money Money van ABBA hoorde u en geld kan er verdiend worden door menig inwoner van het dorp Emst. Ik wou heren zeggen, maar het dorp Emst. Want tweede Pinksterdag gaat er wat gebeuren in Emst. Wat gaat er gebeuren? En dan hebben we Maaike aan de telefoon van. Maaike, wat gaat er gebeuren tweede Pinksterdag in Emst?
1: Nou, dan hebben we een rommelroute. En het is hartstikke gezellig.
0: Ja, en het wordt mooi weer, hoorden we dus.
1: Oh, het wordt zo mooi weer. We hebben echt zoveel geluk. En er zijn heel veel mensen die al helemaal klaar zijn voor de rommelroute. We hebben wel iets van 20 tot 30 kraampjes rond heel Emst. In Emst voornamelijk. En dan gaan we hartstikke leuke dingen verkopen en hartstikke leuke dingen doen.
0: Je zegt de rommelroute, kreeg al net vanmiddag iemand. Is het nou hetzelfde als een rommelmarkt? Vertel.
1: Nou, dit is voornamelijk bij de mensen thuis. Op de oprit of op de dam of in de voortuin. En ja, dan heb je dan niet geconcentreerd op één plek. Maar echt gewoon een route die je door Emst heen loopt. Heel veel aan de hoofdweg. Maar ook wel aan de Dominee van Rijnstraat. Daar kun je echt van huis naar huis kun je kijken bij de mensen thuis wat ze verkopen. We hebben ook nog in de speeltuin, ik weet niet, dat is vast ook wel heel veel bekend bij Emstenaren, we hebben een grote speeltuinvereniging. En de mensen die dan echt buitenaf wonen, die dan, ja, het is een beetje onhandig om dan bij huis wat neer te hebben, die kunnen dan daarin komen.
0: Oké, op dat punt eigenlijk. Ik kreeg net een berichtje. Ja. Ik wil gaan zelf ook kijken. Heel enthousiast inmiddels. Normaal sta ik zelf op een rommelmarkt in Wios, maar in Wios in Epen. Maar daar kan ik de omstandigheden niet heen. Dus ja. Ik ga dus even samen met mijn vrouw en hoor ik meer mensen die rommelroute rijden.
1: Hartstikke goed.
0: Maar ik kreeg hier een reactie net van een luisteraar. Die zegt, ja, je hebt over rommelroute. Maar hoe weten we waar die route is? Ze noemt dan netjes, schrijft hij, Dominee van Rijnstraat. Hij komt net binnen, dat bericht. Maar waar ergens verder?
1: Nou, de speeltuinvereniging zit daar sowieso aan de Dominee van Rijnstraat nummer 31. Mm. En daar zijn er dan een aantal huizen die daar ook meedoen aan Dominee van Rijnstraat, maar vooral de hoofdweg. Maar we gaan er ook voor zorgen dat bepaalde plekjes even de route klaar ligt, geprint en al, dat mensen zo kunnen kijken. Maar ook op onze Facebookpagina van Rommelroute Emst, daar staat de route ook op beschreven.
0: Staat hij nu daar al op?
1: Ja, daar staat hij al op.
0: Dus kunnen mensen zelf hem thuis printen eventueel?
1: Ja. Dat kan ook, ja.
0: Hey, hoe laat wordt die route geopend?
1: 10:00 ochtends al.
0: Okay.
1: We zijn er vroeg bij. 10 tot 5. De speeltuin opent dan ook. En de mensen thuis die hebben dan ook al zo klaarstaan. Ook nog heel erg leuk in de Heesebrink is ook nog een pop-up café. Dus mensen kunnen daar nog wat lekkers drinken. En wat lekkers kopen. Het is echt een superleuk. Echt heel veel mensen doen mee en zijn allemaal hartstikke enthousiast.
0: Wat verkoop je zelf?
1: Rommel? Nee. Wij staan in de speeltuin met koffie, thee. We zorgen voor cake. Slushpuppy hoop ik dat we die hebben. We willen ook nog wat suikerspin. Maar daar heb ik ook heel veel boeken, kleding. Gewoon echt gewoon de rommeltjes die we thuis niet meer kunnen gebruiken. Die ga ik proberen te verkopen.
0: Hey, vorig jaar, hoe ging het vorig jaar met de verkoop? Het was wat regenachtig volgens mij, of niet?
1: Ja, we hadden niet heel veel geluk met het weer. Het was een aantal goede buien eroverheen. Mm. Maar uiteindelijk, de opkomst was echt hartstikke leuk. Mensen waren enthousiast. Ik krijg zelfs nu mailtjes, wordt het nog weer georganiseerd dit jaar? Ja, natuurlijk, we hopen er echt een traditie van te maken, dat het zelfs volgend jaar ook nog weer komt.
0: En dat meer mensen deelnemen natuurlijk. Als mensen het luisteren en zeggen, kan ik nog deelnemen? Kan het nog of niet meer?
1: Ja, wat mij betreft wel. Sowieso in de speeltuin is nog genoeg ruimte.
0: Maar vanuit je eigen huis in Emst?
1: Ja, maar daar zorg ik gewoon voor dat het aangemeld wordt op onze Facebookpagina. Iedereen mag gewoon meedoen. Het is wel handig om even een mailtje te sturen. Dan heb ik een e-mailadres van rommelmarkt@speeltuinemst.nl. En dan zorg ik ervoor dat er ook nog even een lijstje komt dat hun adres ook erbij staat.
0: Ja, zo sneu als je thuis zit en iedereen doet mee en je staat in een straat niet aangemeld. Maar kijk even op de Facebookpagina Rommelroute Emst. Daar staat de laatste stand op. En misschien komt er nog wat bij. En dan kunt u uitprinten. En dan, ik hoop zelf een rondje te gaan maken. En ik hoop jou tegen te komen in de speeltuin, begrijp ik dus. Ja,
1: krijg ik kopje koffie van me.
0: Oké. Okay. Hey, ik hoop veel mensen de weg weten te vinden. Tweede Pinksterdag. Emst wordt op de kaart gezet door rommelroute. Hey, bedankt.
1: Yes. Ja, jullie bedankt.
0: Graag gedaan. Hoi.
1: Oké, doeg.

0: En onze laatste gast deze week hebben we aan de telefoon. Dat is Pieter Swinkels. Hij is ambassadeur voor de biodiversiteit in de gemeente Epe. Pieter, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij organiseert een, en daar is even een meningsverschil over. Een luisteraar die kwam al van wat van datum is. Dat is een inspiratiemiddag over biodiversiteit mede op het terrein van Erwin Reinhardt. Is het nou 20 of 23 mei?
1: Dat is aanstaande. Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Oké.
1: Okay. Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, die vraag maar kreeg ik van net. Dus, ja.
1: Ja, maar dat is. Dat is het terrein van hem. Daar ben ik niet bij.
0: Nee, maar je organiseert dat samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Organiseerde dat. Die middag van hem. En jij zelf gaat meedoen ook nog een keer in 6 en 7 juni.
1: Ja, klopt.
0: Waarom ben je ambassadeur voor biodiversiteit in de Epe en wat houdt dat in?
1: Nou, ik ben zeg maar ambassadeur voor biodiversiteit. Ik adviseer mensen die iets willen bijdragen aan de insecten, aan de vogels en een tuin wat willen vergroenen. Ja, daar help ik mensen bij, zeg maar, als een soort tuinranger, biodiversiteitscoach.
0: Ja. En heb je druk?
1: Ja, het is een heel hot item. Je ziet dat heel veel mensen iets willen bijdragen. Hè. Wie wordt er nou niet blij van meer vogels en meer vlinders in de tuin, meer bijtjes? En ja, ik redeneer vanuit de natuur eigenlijk, vanuit de dieren en vanuit de vogels en niet vanuit een bepaald verdienmodel. Nee. En dat is niet alleen voordeliger, maar je draagt ook veel meer bij.
0: Ja, want je eigen tuin is ook zo ingericht?
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Dus ik heb veel inheemse plantjes, ik heb rommelhoekjes, ik laat soms stukjes van mijn gras wat langer groeien. En ik heb wat water, ik heb wat schuilplekken, ik heb voedsel voor de dieren. Ja, een beetje die combinatie. Dan komt er heel veel op je tuin af.
0: Ja, vooral deze tijd, denk ik, is het 's ochtends vroeg een zangkoor van je welste, denk ik.
1: Ja, met dit weer nog niet. Maar de vogels hebben het wel druk, ja, klopt. En ja, die vogels zijn ook weer afhankelijk van voedsel en van insecten en van water. En van schuilgelegenheid. En je kunt je tuin, hoe klein ook, kun je eigenlijk best veel doen.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar ik benoemde bewust die vogels. Want ik volg op Facebook iemand. Natuur in Gelderland heeft zelfs een rood bosje. Dus die helemaal volgt. Dus,
1: Kijk, ja, leuk. Ja, dat is leuk. Weet je, wie wil dat nou niet? En, het is soms wel heel lastig om te weten hoe je kunt bijdragen. En dat vind je niet in een tuincentrum. En met alle respect, dat vertelt de gemiddelde hovenier als die al bestaat niet. Nee. Maar daar help ik wel bij. En dat is leuk, want je maakt mensen blij.
0: Ja, en het blij maken doe je ook op zaterdag 6 en zondag 7 juni. Vertel, wat is het dan?
1: Ja, klopt. Klopt.
0: Ja.
1: Nou ja, dan zijn er bijvoorbeeld inheemse plantjes te koop voor een prikkie. En mensen kunnen zien hoe de plantjes eruit zien. Ik heb heel veel soorten, een aantal hele zeldzame. En ze kunnen wat adviezen vragen. Ze kunnen rondkijken, een kopje koffie drinken. Moet vooral leuk zijn.
0: Ja, en inderdaad voorlichting krijgen. Want jij maakt geen gebruik van bijvoorbeeld pesticiden.
1: Nee, die heb je niet nodig. Nee, die heb je niet nodig.
0: Maar heb je geen slakken dan?
1: Nee. Ik heb geen slakken, omdat bij de meeste tuinen, het is hier toch vrij droge zandgrond, daar houden slakken niet zo van. Hè? Omdat het water hier toch wel redelijk snel verdwijnt in de grond, omdat het zandgrond is op de Veluwe. Ik heb zelf niet veel last van slakken, nee. En ik heb wel egels en de egel is ook een hele goede bestrijder, hè, van takken, dus van slakken. Dus als je je tuin egelvriendelijk maakt, de natuur lost het zelf allemaal op, hè.
0: Je hebt egels in je tuin lopen, dus dat weet je, ja.
1: Ja, dat zie je aan de uitwerpselen en Ja, ik zorg ook dat ze mijn tuin in kunnen. Dat is ook belangrijk, hè? Want die gaan 's nachts op zoek naar voedsel. Dus dan is het fijn als ze wat verder kunnen lopen.
0: Mooi om te horen. Dus, hey, hoe is die passie ontstaan voor de tuinen? Is van kinds af aan?
1: Ja, eigenlijk wel. Het is niet mijn vak, dus ik ben geen ecoloog of geen bioloog. Maar daardoor sta ik wel heel dicht bij de mensen. En ja, zegt men dat ik gebruikelijke taal bezig, zeg maar. Ja, ik ben me erin gaan verdiepen omdat ik iets wilde bijdragen. En dat was wel lastig. Je moet echt op zoek naar informatie, omdat het zeg maar geen verdienmodel is. Dus,
0: nee.
1: En ja, als je erin gaat verdiepen, dan ga je het zien en je ziet het resultaat. En dan word je blij van en dan ga je ervan houden. En waarvan je gaat houden, dat ga je beschermen. Dat ga je koesteren.
0: Oké. Nou, goed.
1: En zo werd het mijn passie en is het een beetje uit de hand gelopen. En help ik nu eigenlijk andere mensen om iets te doen voor de biodiversiteit. Want het gaat ook heel slecht, hè, met de hommels, met de egels, met de vlinders, met de vogels. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En je kunt, hoe klein je tuin ook is, met weinig moeite kun je best veel doen al.
0: Ja, die tips kun je ook geven op zaterdag 6 en 7 juni. Dus,
1: dat klopt, die geef ik graag. En soms kom ik ook voor een prikje bij mensen thuis. Om eens te kijken van wat wil je, wat vind je zelf mooi. Hè? Want het hoeft niet op mijn manier, maar ik probeer een beetje te coachen en een beetje te kijken van ja, wat past hier. Afhankelijk van de hoeveelheid licht en wat de mensen zelf mooi vinden. Hè? En of ze veel onderhoud willen of weinig of onderhoud. Ja, dat.
0: Nee, snap ik. Moeten mensen zich aanmelden voor die 6 en 7 juni? Want het begint om 10 uur 's ochtends, begrijp ik. Moeten ze zich aanmelden? Of?
1: Nee, dat hoeft niet. Daar heb ik niet voor gekozen. Ik denk, ik doe het zo laagdrempelig mogelijk.
0: En de mensen zijn dan welkom aan... Waar zijn ze welkom?
1: Op de Naaldweg 6 in Epe.
0: Oké. Mensen zijn welkom vanaf 10 uur 's ochtends tot hoe laat ongeveer?
1: Tot 5 uur. Je kunt kijken op de site van Veld. Veld met een T. En Veld gaat over ecologisch leven, tuinieren en moestuinieren.
0: Daar staat alle informatie op. Dus,
1: ja, klopt.
0: Nou, ik hoop dat veel luisteraars in de gelegenheid zijn op 6 en 7 juni even af te reizen naar Epe. Pak de fiets en ga even naar de Naaldweg om daar bijgespijkerd te worden en uw ogen uit te kijken.
1: Hey, dat hoop ik, ja. En kom met de fiets inderdaad, want er is niet heel veel parkeergelegenheid.
0: Nou, dat heb ik goed aangevoeld, want ik ken de omgeving daar dus ook. Hey Pieter, bedankt dat je in de uitzending wilde komen. Heel veel succes met de biodiversiteit. En we blijven uiteraard als lokale omroep dit onderwerp volgen.
1: Heel fijn, dankjewel.
0: Ja, luisteraars, en dit was ook Infomix voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Heeft u een uitzending gemist of wilt u eens terugluisteren? Dat kan dat via onze website van RTV 794. Voor nu wens ik u mede namens Dick Wittingen, Gert Roelofs en Wilfried Elsega nog een hele fijne dag en graag tot een volgende keer.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
2: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
1: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Die door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Er zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerden. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerden. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
5: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho.

0: Dit is de Soul of 794. Te ontvangen via internet op Radio 794. In de ether 106.5. Op de kabel 93.1. Presentatie Hans Blok van 9 tot 11 uur. The Soul of 794.
1: Are you ready? Soul lovers in town. 2 hours of black music just for you. Till 11 until soul, funk en jazz. En deze man heeft de eer om deze show te openen. Hij was de opvolger bij The Miracles. Jawel, van Smokey Robinson. Scoorde al meteen een miljoen sterren met Love Machine. Echter als soulartiesten bracht deze man furore met een superhit Hold Me Tire in the Rain. En daarna nog een classic. Hij vraagt Come On Be With Me. Natuurlijk, Mr. Billy Griffin voor jou. Tot aan de klok van 11 uur. The Soul of 794.

0: till 11 until the soul of 714. Speciaal voor jou. 2 uur lang de beste soul, de beste funk en een beetje jazz. We zijn de show geopend met Mr. Billy Griffin. En Billy Griffin was ooit, ik zei het, de opvolger van Smokey Robinson bij de legendarische Miracles. En dit was zijn eerste soloalbum, Be With Me. De naam van het gelijknamige album, waar dus die miljoenstal op staat, Hold Me Tighter in the Rain. Het werd allemaal geproduceerd en gearrangeerd door John Barnes. En John Barnes, ja, die had samen met Sharon Barnes, zijn zusje, ooit de band Juicy. Weet je nog die heerlijke song Sugar Free? En deze John Barnes die produceerde deze million seller voor Billy Griffin. Je hoorde Be With Me.
1: I wanna be with you, soul brothers and sisters, giving you the greatest soul and funk on the soul of 794.

Earth, Wind and Fire. Jawel hoor, ze zijn weer present. En deze show. En nu met dat legendarische album All and All. Weet je nog, met die monsterhit Fantasy. The Killing Ballads, I Write a Song for You. And Be Ever Wonderful. Oh yeah baby, The Brazilian Rhyme. Ho ho, Earth, Wind and Fire. Wat een heerlijke song. Genieten!

0: Oh, lekker, hè? Zo'n heerlijke plaat voor als het lekker zomer is. De Brazilian Rhyme. Die heerlijke vocale van Maurice White. Die heerlijke backing van ja, die man met die prachtige kopsting. Mr. Philip Bailey. Je hoorde hem hier. On the Soul of 794. EWF, oftewel Earth, Wind and Fire. Met prachtige Brazilian Rhyme.
1: The Soul Train is coming. Get on board. Sit down and relax. Our destination, the Soul of 794. Are you ready for a real Soul Train classic? Here it comes, just for you, Soul Brothers and Sisters.
0: Oh yeah, baby. Some feel-good soul. En van deze song, daar word je blij van, hoor. En deze all-time classic, die haalde ook nog een top 40 bij ons. Je hoort de bongos, je hoort de percussie, onder leiding van Tony Sylvester. Iceland Records, USA. Let's go back to 1978. The Imperials met de prachtige Who's Gonna Love You.

0: 1978 geschreven. Iceland Records and Tapes. Productie Tony Sylvester. En tekst Elfie Davidson. The Impurples. Met het prachtige, heerlijke Who's Gonna Love Me When You're Gone. Je hoort ze hier on this show. The Soul of 794.
1: The Soul of 794.
0: Oh, baby. Ja, dit duo. Stole My Heart Forever. Ze komt uit Nederland. Had een big hit met Say Yeah. Ja, zelfs in de USA. Daar onder de naam Oud en Van Schaik. Wij in Europa die kennen deze man onder de naam The Limit. Ze zijn verantwoordelijk voor een super LP. Een must-have. Hoho, zei het al. Ze verder groen met hit Say Yeah. Maar ook met Crimes of Passion. En deze kwam later, maar komt nooit op LP of single uit. Hij heet Love Lights. Je hoort The Limit.

deze fijn, was deze lekker. Bernard Oates en Rob van Schaik. Uit Nijmegen komen ze. De ene was getrouwd met ook een bekende presentatrice. Namelijk Bernard Oates was ooit getrouwd met Manuela Kemp. Die ook veel en veel te jong overleden is. En deze mannen die maakten dus furore in Amerika. En ze dachten meteen al, deze jongens die kunnen het echt. Die gaan we dus helpen met dit album. En een groot saxofonist David Sanborn die zei van, ik geef ook mijn medewerking. En lead voice Gwen Guthrie wou ook wel meedoen bij deze jongens op hun album met die prachtige hit Say Yeah. En dan nu hoor jij de befaamde tune van het Soul Nieuws. En we hebben weer leuk nieuws hoor. De legendarische Philly Sound. Voor mij persoonlijk het beste ooit gemaakt. Arrangementen, mooie songs met inhoud, goede teksten en prachtige voices. En nog steeds zijn een aantal grondleggers van deze sound still alive. En nu komt soulzangeres Cannon Bernard met een splinternieuwe single die helemaal in de Philly stijl is opgenomen. Voor jullie Soul Lovers alvast een voorproefje van haar allernieuwste LP. En die heet Rise en is 13 mei verschenen en zal dan voor jullie in de betere platenzaken liggen. De song Rain on My Stars, geschreven door James D-Train en Don Bryan, doet je denken aan een classic song van de Delphonics of van de legendarische song band Blue Magic. Het album zal, zoals ik al zei, 13 maart is het album verkrijgbaar. We gaan genieten van Rain on My Stars. Voor jullie, Soul Lovers in Town, dit is Miss Cannon Bernard.

0: Miss Karen Bernard, Rain on My Stars. Let's go back to the Philly Sound. En deze song heeft dat helemaal. En dan Soul Lovers in Town. Als ik nu zeg, welcome to the party. Hope you feel alright. Welcome to the party. Ja, Leo.
1: Ja, als,
0: ja, toch?
1: Ja, we hebben een enorme party altijd hier in de studio, hè?
0: Ja, wat denk je?
1: Zou bijna Polonaise houden.
0: Oh, maar. Jongens, ja.
1: Heerlijk, jongen, is dat. Dus, maar Hans, we gaan even lekker terug naar het mooie zuiden. Ik heb het over Maastricht. In ieder geval midden in de jaren 70. In een tijd waarin de disco vanuit Amerika Europa een klein beetje binnenrolde. In ieder geval, ik weet niet wat er met mijn koptelefoon is, maar... Het geluid is niet helemaal goed. Maar...
0: Het klinkt allemaal goed, Leo.
1: Klinkt het goed?
0: Ik, okay. Het komt goed door, zeker.
1: Oké, okay, nee, dat is helemaal goed, Hans. In ieder geval twee broers uit Maastricht, wat ik zei. John en Jo Bartels, met een duidelijk idee. Limburg mag dan heel ver van de grote Randstad-studio's liggen. Maar muzikaliteit kent natuurlijk geen grenzen. Wat begon als een lokaal initiatief, groeide uit tot de band die de Nederlandse disco kleur gaf. De Chaplin Band, Hans, bracht een sound die je meteen herkende. Warme soul, strakke disco moves. Het was gelukkig geen eendagsvlieg, maar ja, in ieder geval, de twee broers waren echte vakmensen die jarenlang bleven bouwen aan hun eigen stijl. Met hits zoals Gold, Mr. Jock en natuurlijk hun grote hit El Filero. Met hun grootste hits bewezen ze dat Limburg net zo goed kon zingen als je in New York bent. Hun muziek was meer dan alleen dansbaar. Het was een tijdsbeeld. Een periode waarin discotheken volstroomden, glitterjurkjes nog glanzend en de bands die nog echt live speelden. De Chaplin Band stond daar ook middenin. Een groep die met passie en met heel veel plezier een stempel drukte op de Nederlandse popgeschiedenis. En wat hun werk betreft zo bijzonder maakte is dat het nog steeds overeind staat. Zet een plaat van ze op en je hoort meteen de typische Chaplins warme geluid. Energiek en altijd een glimlach. Maar voordat we die grote hits kwamen, was er dat ene nummer dat de band de deur deed openen. Een plaat die meteen liet horen waar de Chaplin Band voor stond. Plezier, grooves en pure disco-energie. Het was hun eerste echte knaller. De start van de muzikale reis die bijna 20 jaar zou duren. Dus laten we teruggaan naar het begin, Hans, naar 1976. Na de plaat waarmee Maastricht de dansvloer veroverde. Ik heb het over de Chaplin Band en het nummer Let's Have a Party.
2: The one and only personality. The man behind the soul of 794. DJ
0: Leo Hulleman.
2: He gives you his special moment of soul.

0: Chaplin Band, opgericht door John en Joe Bartels. Oh, het moment van, ja, collega. Van collega Leo. Ja. En wat een moment, wat een keuze. Wat lekker, zegt Leo.
1: Ja, heerlijk is dit. In ieder geval, zoals met deze ook, wat je zei, let's have a party. Die was ook meteen raakhand, want veel bands moeten jaren bouwen. In ieder geval, de Chaplin Band scoorde meteen met hun debuutsingle dit. En dat gebeurt zelden. En dat zette de toon toch voor hun carrière. Dat is net zoals, ja, ze waren ook de langslopende disco-ex van Nederland. Van 1976 tot 1992. Dat is bijna 20 jaar, Hans, oftewel twee decennia's. Voor een discoband is het uitzonderlijk lang. En de meeste disco-acts verdwenen al na een paar jaar. En wat me ook heel erg opviel, was dat ze ook een cover gemaakt hebben. Een Italiaan van een Italiaanse cover van Lucio Battisio, als ik het goed zeg. Niemand had verwacht dat een Italiaanse discotrack uit Madrid zo'n succes zou worden. En dan moet jij eens raden wat voor nummer dat het was.
0: Iets met La Folero of zoiets.
1: Ja, dat heb je helemaal goed. Ja. Dus er stond liefst 11 weken in de top 40. En
0: moet je wel...
1: het zelfs in Vlaanderen een grote hit.
0: Ik moet je wel zeggen, dierbare collega, dat met het nummer, dat Italiaans gedinte nummer, ja, dat was natuurlijk totaal niet Let's Have a Party-achtig. Hè?
1: Nee, totaal
0: een hele
1: niet.
0: Andere sound.
1: Ja.
0: Kijk, weet je wat nou het bijzonder was in deze Chaplin band? Je hebt natuurlijk die gebroeders Brouwer had je, maar je had Jimmy Cholet.
1: Ja.
0: En Jimmy Cholet, dat was eigenlijk de grote frontman van deze band. Ook eigenlijk de liedzanger. Ja. Die dus in de jaren 70 erbij is geweest, toen een tijdje weg is geweest, in de jaren 80 weer terug is gekomen. Toen had de band ook weer een flinke opleving. Maar deze man kwam helaas op toch veel te jonge leeftijd. Kwam deze man helaas te overlijden.
1: Jammer is dat, hè?
0: Heel jammer.
1: Vooral als ze een beetje succes krijgen en dan vallen ze om.
0: Ja, zoals zoveel, hè? Kijk maar naar het soulnieuws van de meeste keren is het toch vaak... Sad nieuws, hè?
1: Ja, zoals vorige week ook hoorde je van de top-op-presentator. Hoe heet die ook alweer? Ik ben even zijn naam kwijt.
0: Art Visser?
1: Nee, die de voor heeft gedaan nog.
0: Krijn Torringa? Ja, Bas Westerweel.
1: Bas Westerweel, ja. Dat hij vrijdagavond gewoon... die hebben ze 's morgens dood in een kamer gevonden. In de studio van Enschede.
0: Poeh, Leo.
1: Waar hij woonde.
0: Dat waren toch grote mannen, hè?
1: Hij zou afgelopen zaterdag 63 worden, Hans. Maar je ziet het. Hij is 's morgens niet meer wakker geworden.
0: Weet je, Leo. Omarm het leven, hè?
1: Ja, zeker.
0: Carpe diem. Pluk de dag. We gaan door, beste man.
1: Zeker weten, Hans.
0: Joop.

Yeah, baby, natuurlijk. Heerlijke soul, soulvrienden. En weer een dance floor filler voor je. En deze man had een aantal hits achter elkaar. Je kent ervan Let Her Feel It, Gonna Get You Home With Me Tonight. En deze zanger Aaron Bromfield, artiestennaam Eugene Wild. Ford en Broadway Records, jawel. Heerlijk, mix het, hoor eens. Door Nick Martinelli, ook een grootheid. En geproduceerd door Mr. Todd

0: Match Your Personality. En hij zoon kwam meteen achter jou. Ook een grote persoonlijkheid uit de show. De man die straks dat hele fijne moment had van het Chaplin Band, Let's Have a Party, het Leo. En dan deze song erachter, Personality van Eugene Wilde, die eigenlijk aan Oren Bromfield heet. Ik zei het al, ooit een groot hit met Simplicius, met Let Her Feel It. En later bracht hij een soloalbum uit. Een album wat als een komeet binnenkwam en ook heel veel succes had. Daarna kwam hij nog één keer terug met een song, Don't Say No Tonight, een mooie ballad. En daarna was het eigenlijk een beetje voorbij voor deze man. Hij kwam, hij zag en hij overwon. Je hoorde Eugene Wilde met het prachtige Personality.
1: The Soul of 794.
0: Oh yeah baby, grote bassisten. Louis Johnson, the great Marcus Miller. Maar ook deze man, die eigenlijk drummer was. Maar twee drummers in de band, ja, dat ging natuurlijk niet. Dus ja, dan speel ik mijn basgitaar. En dat zijn de woorden van Mark King, bassist op deze plaat, die de slap bass techniek heerlijk bezat en helemaal in de vingers had. Hij is een van de allerbesten die deze stijl beoefende. Je hoort hem samen met zijn maatje Mike Lang.

0: toch die bas van Mark King. En deze band, ja, die bestaat al meer dan 40 jaar. Zonder een beetje. En nog steeds timmeren ze onderweg. En nog steeds zijn de concerten uitverkocht. En trekken ze volle zalen. Je hoort ze hier. Level 42 met het heerlijke Love Games.
1: Are you ready for some classic grooves? A little bit romance, some heart and soul. Well, here is...
2: The Soul of 794.
0: Ja, het programma waar jij naar luistert. Freaky Swords in Town. Maar het eerste uur is bijna ten einde. The Soulful Beats. Je blijft ze gewoon horen, hoor. Maar eerst nog deze voor je. From Tokyo. Een band opgericht door een stel Japanse topmuzikanten. Hun kenmerk is een sound. Met heerlijke horns, synthesizers en natuurlijk de harp. Hopelijk mogen we jou weer verwelkomen zometeen in de uur 2. We gaan er weer voor. En dat doen we. With or without you. Met de Tokyo Light Orchestra. Ik zou zeggen, tot zometeen.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Arlie Stemerding.
2: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Spirit is the soul of 794. Especially for you, soul lovers in town, soul man, Hans Blok. He gives you the best in funk and soul. Get it on, get it on, get it on!
1: Soul lovers all over the world. It's time for another hour of great black music on the Soul of 704 till 11 until. En we starten het tweede uur met een band uit de USA. Een trio uit New Jersey. Die voordat ze een album uitbrachten enkele heerlijke 12 inches uitbrachten. Op een befaamde South Soul record label. En vooral de Millen Shellier Falling in Love met zangeres Karen Copeland was een begrip. Was een begrip onder de 12-inch liefhebbers. Oh, helaas overleed deze dame op 30-jarige leeftijd. En de band ging door met een toch wel iets andere sound. En een LP. De song Happy veroverde voor deze band de hitlijsten. En dan, oh, oh, en dan deze. It feels so good. Oh, being with you. This surface.

0: It feels so good, honey. It feels so good. No more fooling myself. Only good music. Good soul music. En we zijn uur 2 gestart met een legendarische groep. Met de voice van Bernard Jackson. Met David Piccoli en David Townsend. De band Surface. En als je dan dit hoor, ja. It always feels so good to hear this song. On deze show, The Soul of 794. Heerlijk toch?
1: Ladies and gentlemen, Gamble and Huff proudly presents
2: The Philly Sound of The Soul of 794. Your DJ, Hans Blok. He gives you funky grooves, slow jams, a little bit of smooth jazz. From 9 till 11 until The Soul of 794. Right on, baby.

0: Baby, yeah. Mmm, it feels so good. Words can explain the sweetest pain. Wat een song van toetsenist Dexter Wenzel. Alleskunner, tekstschrijver, multi-instrumentalist. Een van de allermooiste furry songs als ever made, als je het mij vraagt. Natuurlijk die heerlijke voice van Miss Terry Wales. Je hoort hem hier, on the Soul of 794. Zegt het voort, zegt het voort. Elke dinsdagavond tussen 9 en 11. De heerlijkste soul en de vetste funk. Speciaal voor jou.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: The Soul of 794.
3: Y'all ready to get funky?
0: Oh, yeah baby. Deze song, geschreven door een muzikaal genie, was drummer bij de soulgroep Heatwave, Mr. Rod Temperton. En samen met legendarische man Quincy Jones. Het brein achter deze million seller. Uitgevoerd door een van de allergrootste entertainers ever lived. Er is zelfs nu een film over hem in de bioscoop. Zijn naam Michael Joseph Jackson. Je hoort hem hier met een van zijn allergrootste songs van het album Off the Wall. Het kan maar één song zijn, toch? Natuurlijk, Michael Jackson. Met de prachtige, heerlijke Rock With You. Genieten!

0: baby. Michael Joseph Jackson. A legacy forever. En deze man, ook al is hij overleden, hij trekt weer volle zalen. Volle bioscoopzalen. Zijn legacy lives forever. Nu op het grote witte doek. En de rol van Michael, ja, die wordt gespeeld door de zoon van zijn oudste broer. Door de zoon van Jermaine Jackson. En ik heb al een aantal mensen gesproken die bij de film zijn geweest. En ze zeggen allemaal, ja, als je ziet hoe die zoon van Jermaine de moves doet van Michael, dan waan je weer in de tijd dat Michael nog onder ons was. Dat hij nog leefde. Het is zeer de moeite waard om deze film te gaan bezoeken. Michael, the story. Nu, in de bioscopen in het hele land. Je hoorde met een van zijn allermooiste songs. Rock With You. Michael Jackson.
1: Play one. For my G-spot.
2: Oh. Oh.
3: Isn't life wonderful? An essential dance floor classic.
4: The soul of 794.
5: Ooh, do it to me.
0: Oh yeah, baby. Soul music. The best there is. En dit album, werkelijk brilliant. Uitgebracht op A&M Records. De band Atlantic Star. Dit jaar een van de oprichters verloren. He's in heaven. Wayne Lewis. En deze song, die hoor je. Oh, oh. Zijn broer David. Die hoort een vocals. We gaan genieten. We gaan genieten zo, vrienden. Van Perfect Love. Atlantic Star.

0: van Atlantic Star. Geproduceerd door James Anthony Carmichael. De band van Dave en Wayne Lewis. En natuurlijk van Sharon Bryant. En later Barbara Weathers. En helaas is Wayne Lewis, die hoorde je op deze song. En zijn broer David, die hoorde je in de background. Heerlijke song.
1: And now, Soul Classics. This is the Soul of 794.
2: Playing the very best modern and classic soul, funk and disco.
0: Oh yeah, baby. Street Soul from the United Kingdom. We schrijven 1988. DFM Records. Twee heren, één dame. De dame heet Denise Johnson. Together with Andy Kirky and Steve William. Some slow hypnotic beats for you. Oh, heb je toch wel zin in? Dat doen we elke dinsdagavond, doen we dat. Elke laatste dinsdag. We presenteren de heren de ballads. Maar hier is deze. Fifth of Heaven.

0: United Kingdom. De band Fifth of Heaven. Met die heerlijke song Justin Moore. En die heerlijke sax die je hoort. Die saxofonie van Mr. Snake Davis. En deze band, 1988. Waren zij met deze song Flow in the UK charts. Waren zij heel veel succes.
1: It's the sensational sound of the fabulous Four Tops.

0: for over a decade, the Fabulous Four Tops. 20 greatest hits.
1: Oh, baby. Deze song die zag het levenslicht in 1973. The movie soundtrack Shaft in Afrika. Die werd geproduceerd door Mr. Steve Barry. En dit legendarische viertal, The Four Tops, die zijn verantwoordelijk voor deze fijne song. En die heet Are You Man Enough? Met natuurlijk de legendarische voice van Mr. Levi Stubbs. Producer Steve Barry, 1973, Dunhill Records and Tapes. Oh, heerlijk!

0: Dit, de Four Tops, opgericht in de jaren 60. En helaas zijn alle bandleden al overleden. Maar het grappige is dat de Four Tops nog steeds optreedt. Allemaal nieuwe leden. En één van de leden is de zoon van Lawrence Payton. Origineel member van deze band, de Four Tops.
1: The Soul of 794.
2: Soul and jazz.
0: Jazeker, some jazz. Dat heerlijke pompende beat. Hypnotic beats. Beats to make you dance. En daarbij een top saxofonist. Zijn naam Lucius Carter. Blue Note Records and Tapes. En weet je, deze song. Ain't no passion. Je hoort Lucius Carter. Oh, nice.

0: Your attention, please. Ladies and gentlemen, this will be the last dance for tonight.
1: Yeah, baby, the last dance for tonight. Nog eentje te gaan voor je. Time for Blue Eyed Soul. Ik ben al jaren, al vele jaren fan van deze zanger. Die echt voor mij betekent, ik zeg, met het album Silk Degrees. Waar een aantal meesterwerken op staan. En vooral de song What Can I Say en Lido Shuffle. Ben ik helemaal idolaat van. Oh, die zetten deze man op een ware voetstuk. Na het open Silk Degrees kwam Middleman uit. Daarvan hoor je Jojo. Dit is, jawel, Boss Kax. Nog eentje. En dan, helaas, de Bye Bye Tune.

0: Ja, dat was hem. We hebben het weer gedaan samen. 2 uur Black Music. Ondertekende Hans en collega Leo met zijn prachtig moment van de Chaplin Band. Heerlijk, Leo.
1: Ja,
0: en ja, beste man, ik zou zeggen, werk ze morgen.
1: Ja, jij maar, Hans, werk ze morgen.
0: En ik zie weer uit naar de volgende keer.
1: Ja, maar een weekje wacht even, dan komt dat er
0: ook
1: weer goed.
0: Over een paar weken krijg je vakantie, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Dan zal ik je missen.
1: Ja, 3 weken.
0: Maar zover is hij nog niet.
1: Nee.
0: Bye bye, Leo.
1: Bye bye, Hans.
0: Tot ziens.
1: Bye bye.
0: Doei.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.